Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: liep er echt verdacht veel van weg zo, hè?
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: creative when you know I didn't call Jesus Christ demon and I'm the dominant home of Brosua or be sa quiet my set 18 minutes in my emerging kitten home away I didn't call Jesus Christ demon and also your dad a and copine I am a song for Apostle PK Asarin Kase. Awurade Nyankopɔn tenanim nkyerɛ obi biara sɛ ɔde n'afidie ato hɔ a ɔretie Awurade ntenanim nkyerɛ obi biara ɛwɔ Jesus Christ din mu Yehowa yɛda wo ase yɛde animonyam ma wo yɛyɛ wo kɛseɛ yɛtontom pagya wo ɛkorɔ
1: Stop new overhead. 12 months Ziggo Internet and TV for my fee. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Zoals we dat zeggen. Oh, Jesus. Amen. En dan heb ik gezegd, ik denk dat het ons van kon. Ik wil een jankop aan Sambia. Wat ik toen maak, maar zoals ik in Sia. En dan zei ze me, ja, Sama. Heb ik wel een paar. Found who the award in my head. That was Jesus Christ. Yeah, you trust someone free.

0: Vind je best aan wel? Wanneer is dit?
1: Morgen. Wat voor cadeautje heb je gehaald?
2: Cadeau stress?
1: Mam.
2: Er

0: Als je werkt bij UWV, dan heb je werk
1: dat doorwerkt.
0: Zo zien onze adviseurs dat voor Jasmine een totaal andere baan veel beter werkt. En dus ook voor Mia en voor de school. Wil jij ook werk dat doorwerkt? Kom werken bij UWV.
2: I want to dedicate this song to Miss Dolly Parton. There will never be another human. There will never be another Dolly Parton, ladies and gentlemen. And for us to be around and getting to be friends with her and getting to make music with her and just be around her, the example that she set as a human being, loving everyone, one of the most talented, funny, beautiful human beings I've ever met in my life. And we were privileged enough to get to record this song not too long ago and just be in her presence again. This is for you, Dolly. We love you.

De persoon die deze telefoonhouder heeft bedacht is echt slim. Het maakt niet uit wat voor smartphone je gebruikt. Zodra je hem in de houder plaatst, wordt hij automatisch vastgeklemd. Hij zit stevig vast en valt niet. De kijkhoek is volledig 360 graden verstelbaar, zodat je altijd de perfecte positie kunt instellen. Ongeacht de staat van de weg, blijft je telefoon stabiel op zijn plek. Het deel dat direct contact maakt met je telefoon is gemaakt van zacht siliconen materiaal. Daardoor kun je de houder met een gerust hart gebruiken, zonder bang te zijn voor krassen of beschadigingen. Zodra je de telefoon in de houder zet, vergrendelt hij zichzelf automatisch. Dat is superhandig, zelfs op extreem hobbelige wegen of wanneer je over een verkeersdrempel rijdt. Je telefoon blijft rotsvast zitten en beweegt geen millimeter. Dankzij de 360 graden draaibaarheid kun je het scherm vanuit elke gewenste hoek gemakkelijk bekijken. Met deze houder hoef je je tijdens het rijden geen zorgen meer te maken over een trillende of vallende telefoon. Hij is veilig en betrouwbaar. Ideaal voor mensen die vaak lange afstanden rijden of te maken hebben met uitdagende wegomstandigheden. Absoluut het proberen waard. Bestel vandaag nog en profiteer van een gratis proefperiode van 30 dagen. Niet tevreden? Dan krijg je gewoon je geld terug. Bovendien profiteer je vandaag van 50% korting en gratis verzending.

0: besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Met deze week Robijn wasverzachter XXL flacon €2,89. Op Dirk kun je rekenen.
1: Gaza is at a tipping point. The adults who are malnourished today will die. That is preventable. And it's preventable if we make the action to happen now in terms of feeding people.

0: dana raso nomo nomo yu mupruberi. Na tap na 105.2 Ether.
1: Je luistert naar

0: Odi, odi. Odi, odi, mi brada kwa mimba e baruno. Eme baruno odi ini anef ananaf. Kedewama, kedewa pong. Ook toen ik odi me barjuno, kon ik met de krachten en de machten voor de natuur, de basis voor de planeet, die en ook toen ik odi in een voor de bigisma voor de voorouders, en speciaal de wansanyama hebi katibo. Ook toen me barjuno wang bigi odi. Ala brada na ngasi sa di e arki arki atori en an mi emit nofosma en des ma lobby a programma. Dus dan denk ik, ja, dan ga ik, kom ik voor die mensen in de studio. En dan, ja, dat is ma kan breedte. En ja, u kan rekenen nam tapu, arki atori. Anota takina walis no moda une dwen moro dan an en isab in arki atori wetak u egi an tori u egi afrikaanses ma tori en asanda ti umus dwen want uno sabu geschiedenis sref srefi do gaskoro uno kis an Sanifu Afrika. Ik ben moest googelen waar aan grens Nederland. Maar wat hebben wij daar aan? Hebben we niks aan, Bradanga Sisa. Dus om mijn jari eigenlijk een uno Afrikaanse sma. We wakken wel libi, maar zonder je geschiedenis. En vandaar dat die arki atori met dat altijd over Afrikaanse smasani. Want mi nawa Afrikaan, zeiden met mi nawa Afrikaan, omdat den bigisma mi tegen a welvoeding, den ko in Suriname. En dan, volgens mij Suriname no be abi anen dat niet eens ete. En lexam taki uno kis nooit leri omtrent Afrika. Enige san sade ma be do. En dat vind ik wel een beetje breedadig. Ik kon dan wel een soort negativiteit voor een continent. De sorry tot den totip ching. Free daden no zo. Angaden maar op. Dat heb ik gezien in de jaren 70. Hè? Want dat zijn de tijd dat ik kon ja zo naar Nederland. Maar dan ook, je lukt niet eens aan. Je weet niet wat lukt, want je weet als je een takipching desang, attend dat volgens mij, of naar de maatschappij voor zo'n asan dat die, dat Afrikaans is maar bij Pina, Chino bij Abifinyang en hoe maar een op. En dan op het moment dat die ook toe, dus maar zou je lukt niet eens aan dat die, dat denk ik zo'n soort hekel, na Afrika. En dan teleka dieft die, ik had het verleden week ook al gezegd, dat vanaf de tijd dat die, dan in elkaar karwang Suriname wa Afrikaan. Nu zo jang, ati ebro na ju tapu au bargi tak e ano en Afrikaan, au bari tak e na en wa Suranasma. Ik geboren in Suriname. Dat kan dan zo zijn dat je een Surinamer bent. Maar, faf je bigisma dan? Faf den bigisma fi? Zij zijn waar geen Surinamers. Het waren mensen uit bepaalde landen, uit Afrika. Geld dat gaat kosten, maar hij kan me dat geld geven. Dan zeg ik hem gewoon, mensen uit Afrika en mensen uit een... Dus Noord-Amerika, Zuid-Amerika, daar woonden mensen al.
1: Daar woonden mensen al, en ja. Ze woonden nog steeds. En op de Antillen niet, want daar zijn ze alle uitgeroeid.
0: Uitgeroeid, notabene. Dus hij moet het ook weten dat die mensen die daar, of Curaçao, dat die oorspronkelijke mensen die daar wonen, dat ze die mensen hebben vermoord. Ja, moeten ze gewoon zeggen, toch?
1: Dat noemen we nu Koninkrijk der Nederlanden. Iedereen accepteert het maar. Yeah. Ik echt in wat voor wereld leven wij. Mm-hmm. Dat mensen dit gewoon accepteren. Mm-hmm. Sommigen wisten het niet. En nu we erachter zijn. door onderzoek verricht te hebben. Er zijn ook foto's, er zijn filmpjes van Juliana, hoe ze Suriname bezocht heeft, hoe ze verwelkomd werd. Er zijn foto's, ik heb foto's van die priesters, missiezendelingen die het land binnenkwamen en daar tussen de mensen staan. Die foto's, die bewijzen zijn er, tussen de inheemse, tussen andere bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Ja? En toch slaat men dat over. En dat stuk wat je zegt van, er is een soort iets opgezet wat geheim gehouden moet worden. Men wil het via andere manier, andere weg, wil men eigenlijk dat van Suriname naar buiten brengen. En men heeft daar een paar inheemse voor gevonden, die inderdaad meegaan, die de geschiedenis niet eens kennen. Maar die zeggen, wij gaan hand in hand met de mensen van Afrikaanse afkomst en wij gaan het doen zoals het van ons gevraagd wordt. Maar niet op de juiste manier. Yes. Weet je, want tot eerst slaaf gemaakt, de oorspronkelijke woorden, en dat daar al mensen woonden, dat hoor je niemand zeggen. Mm-hmm. Nu pas hoor je een beetje van, maar dan heeft hij mij nog steeds over de inheemse. Weet je, noem de dingen bij naam. Noem de, in Noord-Amerika noemen al die stammen zich bij naam. Je hebt de Lakota, je hebt de Sioux, je hebt de, heel veel.
0: Ja. Noord- en Zuid-Amerika is groot.
1: Noord- en Zuid-Amerika is groot.
0: Ja.
1: En ik heb het ooit ook al eens gezegd, continent Amerika, Noord-Zuid, is het enige continent wat eigenlijk zo eigenlijk geroofd is, uitgebuit, andere bevolkingsgroepen daar naartoe, behalve dan wat we in Suriname kennen, maar ook in andere landen van Zuid-Amerikanen. Heb je heel veel Europeanen die daar naartoe zijn gegaan of gehaald. Ik las laatst ook iets over Uruguay. Hè? Mm-hmm. Ook een Zuid-Amerikaanse land. En ook de bevolking, de autochtonen zijn daar ook helemaal uitgeroeid.
0: Okay.
1: En ik geloof 20 verschillende Europese bevolkingsgroepen wonen nu in het land.
0: En die oorspronkelijke bewoners zijn er niet meer?
1: Die zijn er niet. Een paar mix. Misschien, maar echt. Zoals je in Peru of Bolivia hebt. Die zijn er niet meer. En Argentinië hetzelfde. Dus Argentinië heb je misschien een handje vol. En ik hoorde dat het

0: paar weken geleden een paar daar ook in opstand kwamen. Maar over het algemeen, men is gewoon brutaal aan het werk gegaan in al die landen in Zuid-Amerika. Dat geclaimd, dat was heel erg. Waarschijnlijk is er iets bijzonders daar geweest in het continent. Mm. Dat al die bevolkingsgroepen daar naartoe gehaald zijn of zelf daarheen zijn gegaan. Er moet iets daar zijn geweest. En wat anders kan ik me niet voorstellen dat het zo, hoe moet je het zeggen, gewillig is, hè? Dat men het zo wil bezitten, als het ware.
1: Ja, ja, ook vanwege goud.
0: Al die rijkdom.
1: En al die, en al dat soort dingen. Dan hebben ze gewoon die mensen vermoord.
0: Dat is toch niet normaal? En dan praat in de 20e eeuw, praat bijna niemand nog daarover. En dat is gewoon, dan denk je van hoe kunnen mensen, want dan zeg je, de wereld, aan deze wereld kleven heel veel leugens. We gaan dagelijks leven wij met die leugens en accepteren het. Krijgen kinderen onderwijs op school, lessen op school. En er wordt aan die kinderen verteld wat men wil.
1: Ja,
0: en als die kinderen volwassen zijn, dan wordt er gevraagd, u moet eerlijk zijn. U mag niet liegen. Ja, terwijl ze op school heel veel dingen, valse informatie krijgen.
1: Ja, inderdaad. Kijk, we zijn in Suriname opgevoed. We hebben niet lessen gekregen. Tenminste, ik niet. Misschien is het wel gebeurd. Dat men je vertelt, als geschiedenis, met Afrikaanse mensen. Nee, eerst hebben we dat land genomen. De oorspronkelijke bewoners van
0: genomen,
1: die.
0: Genomen, geclaimd.
1: Of geclaimd. En we hebben, dan moeten ze eerlijk zijn, we hebben een heleboel van die Arawakanen en al die andere mensen die daar wonen. We hebben die mensen vermoord. En we hebben gewoon die mensen hun land genomen.
0: Ja, en nog steeds.
1: En nog steeds hebben die mensen hun land niet.
0: Terug, en dan leven ze in dorpen. Ze hebben het echt moeilijk, hoor.
1: Ja, ja,
0: maar dat
1: ja.
0: komt ook gewoon, ja, ze kennen hun geschiedenis niet. Want je voorouders zijn gewoon in de binnenlanden gedropt. Paramaribo moest opgebouwd worden als een provincie van Nederland, als het ware. Dus die mensen weten eigenlijk niet hoe het allemaal aan toegegaan is.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus daarom zeg ik, ze weten niet als ze die informatie krijgen. En nu hoor je ze een beetje naar buiten komen van, hé, dit is ons land en hoe zit het? Weet je, maar er is veel meer voor nodig om dat duidelijk te maken. Maar ik zeg, als de koning vanuit de stichting al een brief ontvangt, jaren geleden, over hoe het precies zit met Suriname en hun confronteert met het in bezit nemen van het land, het tot slaafgemaakte, ze kunnen dat niet ontkennen, want ze hebben een brief ontvangen en ik heb daar het bewijs nog van. Dus waarom ze dat blijven ontkennen, het is voor mij echt een raadsel.
1: Ja, misschien willen ze de naam niet meedragen, dat ze gewoon moordenaars zijn.
0: Ja, of ze zijn gewoon moordenaars. Hun voorouders. Ja. En ik zeg ook van, dan moet je ook geen onderzoek laten doen. Dan moet je dat hele gedoe rondom, wat vroeger had men het alleen over de transatlantische slavernij. Ja. Toen heb ik Nancy benaderd, Nancy. Ik zeg, maar meneer Vient, de slavernij heeft toch niet op de zee plaatsgevonden? Op de Atlantische Oceaan. Waarom zeggen jullie, behalen jullie Suriname er niet bij? Want daar heeft alles plaatsgevonden. Op de plantages. Niet op het water, niet op boot. Ja, daar is het begonnen. De mensen werden zo vervoerd, noem maar op. En op een gegeven moment, hoe begon het? Ik ben gewoon heel eerlijk hoor. 2018, 2019 zag ik in het Oosterpark donkere meisjes, jongeren lopen in inheems klededracht. En toen heb ik hem weer mee geconfronteerd van, hoe komt het dat u daar donkere kinderen in inheems klededracht? Afro-Surinaamse kinderen. Ja, wij hebben ook inheemse voorouders gehad. Ik zeg, zal u dan niet dat openbaar maken als u inheemse voorouders hebt gehad? Waar waren ze toen de kolonisten kwamen? Hoe komt u aan die inheemse voorouders? Hoe komen jullie daaraan? Dus ze proberen op allerlei manieren daaraan te ontkomen.
1: Ja.
0: En tot voor vandaag zeg ik, ik ben nog steeds bezig met Museum Suriname of Suriname Museum, om ze te vragen waarom dat onderdeel of dat deel van de Arawakke niet vermeld wordt in het museum. En ze proberen daar aan, nog steeds aan te ontkomen.
2: Ja.
0: Dan denk ik van, ik las ook op hun website, want die gaat alles onderzoeken. Ze zoeken mensen die enthousiaste verhalen over Suriname willen vertellen. Kun je je voorstellen? Een museum met een verleden die ook over het verleden praat. Met een traumatisch verleden van een land. Die zoekt speciaal mensen die enthousiaste verhalen over het land willen vertellen. Mm. Ik denk, hoe realistisch ben je bezig? Ja.
1: En diezelfde mensen. Dus daarom vind ik bepaalde dingen dubieus. Diezelfde mensen ontkennen dat ze Afrikanen zijn.
0: Hoe is het mogelijk?
1: Ze vinden dat ze Surinamers zijn.
0: Ja, misschien dat ze daarom zo claimen en denken van wij zijn de Surinamers. En wij hebben jullie, het voor vertellen.
1: Jullie zijn geen Surinamers. Kijk, mijn voorouders komt uit Afrika. De mensen zijn verscheept over het Atlantische Oceaan en gedumpt in Suriname. En dan moeten die mensen naar de pijpen dansen van de Nederlanders, Fransen, Engelsen, Portugal, Spanje, de Joden. En dan, hoezo dan, dat wij dan, als we met zwart bewustzijn, nee, geen zwart bewustzijn bedoel ik, dat we bezig zijn met Suriname, slavernij en al dat soort dingen. Maar wat ik best wel vreemd vind van mijn eigen mensen, er waren mensen daar al. En die mensen waren niet dat ze, mensen gingen kappen, dies, dat en alle, dat hebben die mensen niet gedaan.
0: Ze hebben niemand bedreigd, ze hebben niemand.
1: Die mensen hun land zijn van hun afgepakt. En het maakt niet uit, een Javaan, een Afrikaan, een Indiër. Allemaal moeten weten dat we zijn hier gekomen, maar er woonden al mensen daar.
0: En weet je wat ik zo erg vind? Dat ik nog steeds foto's tegenkom, of tenminste nog steeds, maar ik kom foto's tegen van vroeger, waarbij ze dan die kinderen van migranten, zeg maar Javanen, Chinezen, hè, vanuit Afrika, die kinderen staan op de foto, de oorspronkelijke bewoners, die worden ook op foto's verzwegen. Hè? Die worden in teksten verzwegen, die worden op foto's verzwegen, in filmpjes worden ze verzwegen. En dan denk ik van, waarom in godsnaam?
1: Ja.
0: Hadden ze niet gedacht, hadden ze misschien gedacht dat nooit iemand zou opstaan en zou zeggen van, of mensen zouden opstaan van, hé, wacht even, wij bestaan er ook nog.
1: En als je vindt dat je een Surinamer bent, dan moet je toch ook de geschiedenis van Suriname kennen.
0: Oh.
1: Dat onze voorouders zijn daar gebracht, maar er woonden al mensen daar.
0: Ja, ik weet ook niet waarom mensen
1: dus,
0: ontkennen.
1: Ja, ik snap
0: ze
1: het ook niet.
0: Omdat ik denk dat ze een stapje terug moeten doen. Ze zijn zo gehersenspoeld
1: door
0: de kolonisten. Van jullie zijn de oorspronkelijke. En nog steeds zijn ze daarmee bezig.
1: Zo denken ze. Als je ze zegt, ga terug naar Afrika, is dat een kleine oorlog.
0: Ja, maar de media die werkt daar ook nog steeds mee.
1: Om een
0: beeld te brengen van dit. En dan heb je mensen uit andere landen die confronteren hun van, waar kom je vandaan? Dan zeggen ze Suriname, maar dat is echt een persoon. Maar Suriname is toch Zuid-Amerika, weet je? Je komt toch uit van Afrika? En dan is het moeilijk voor hun om dat te accepteren. Want mensen die kunnen dat niet plaatsen. Van nee, wacht even, is Zuid-Amerika? Zuid-Amerika is toch land van de, hè? Inheemse stammen, verschillende inheemse stammen. Ieder volk, elk volk heeft zijn eigen continent.
1: Mm-hmm.
0: Het is net als inheemse gaan zeggen van ik kom uit continent Afrika. Zeg maar Zuid-Amerikaanse inheemse of Noord-Amerika. Dat ze daar zijn, zeggen van ik kom uit Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Of Europa, in Europa. Ik kan mij hier geen Nederlander noemen. Of wat dan ook.
1: Ik kan mezelf ook geen Nederlander noemen.
0: Nee, toch? Je wordt ook geen Nederlander genoemd.
1: Ik kijk hoe ik eruit ziet. Dan neem je de geschiedenis erbij. Mijn mensen komen uit Afrika.
0: Ja.
1: En notabene ook tegen hun wil.
0: Ook nog.
1: En dan vind ik, dus dan heb ik het over mijn mensen. Het moet normaal zijn dat wanneer we bezig zijn met herstelbetalingen en al dat soort dingen. Ik vind dat dus de mensen die daar al woonden, moeten meegenomen worden daarin. Ja, want het is niet één groep. Kijk, Javanen hoeven niks meer te krijgen, want ze hebben al gehad. De Hindustanen hebben al gehad. De Chinezen zijn uit hunzelf hier naar Suriname gekomen. Maar Afrikaanse mensen tegen hun wil. En het stelen van een land van waar al mensen woonden.
0: En dat probeer ik echt zo duidelijk mogelijk. Maar als mensen reageren, niet zelfs in Suriname niet, houden ze hun mond. Want ze willen dat niet erkennen. Oh jeetje, we leven in een gestolen land.
1: Ja.
0: Ze vinden het zo erg om dat te erkennen.
1: Maar niet wij hebben die landen gestolen, toch?
0: Nee, toch?
1: We zijn door die Europeanen daar gebracht.
0: Dus ze hoeven zich niet schuldig te voelen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Hoe is het dan toegegaan met onze voorouders? Want hier, als je een beetje solidair bent, hè, medeleven. Het is net of iemand in je huis komt, toch?
1: Mm-hmm.
0: Iemand pakt je huis af.
1: Ja.
0: En die zet je in de kamer ergens achterin.
1: Mm-hmm.
0: En die gaat erin wonen. Maakt de dienst uit. En op een gegeven moment houdt die andere mensen in jouw woning.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij van, oké, jullie mogen die kamer en jullie mogen hier in de ruimte. En op een gegeven moment vertrekken ze.
1: Mm-hmm.
0: Vertrekken ze uit het gestolen, uit het zogenaamd, hè, vertrekken
1: ze. Ja.
0: En dan blijven die anderen achter. En dan zeggen ze, oké, dan horen ze van die andere groep die in de achterkamer opgesloten is.
1: Mm-hmm.
0: Van, dit is eigenlijk ons huis, maar het is van ons afgepakt.
1: Ja.
0: En we zijn nul.
1: Mm-hmm.
0: Maar die anderen geven geen gehoor aan. Ze zeggen van nee, wij zijn hier in dit huis opgeplaatst. Of het nou gestolen is of niet. Het interesseert ons niet. Zo komt het over.
1: Ja.
0: Niemand die zegt van hé, laten we aan tafel gaan zitten.
1: Mm-hmm.
0: Laten we daarover praten. We wisten het niet. Mensen kun je ook niet kwalijk nemen als ze onwetend zijn. Maar op het moment dat je het weet en je blijft toch in die leugen leven, of tenminste, je blijft de waarheid ontkennen, dan ga je problemen blijven krijgen.
1: Onder
0: elkaar. Mm-hmm. Ja.
1: Nee, dus net wat je zei van, ik had het ook eens een keer gezegd dat je hebt je huis.
0: Ja.
1: Iemand komt in jouw huis en trap jou uit het huis.
0: Als het ware, ja.
1: En op een gegeven moment gaan ze weg. Dan ben je zo blij dat ik, eindelijk ga ik mijn huis terugkrijgen.
0: Ja.
1: Maar voordat ze dan weg zijn gegaan, hebben ze weer andere mensen daar in dat huis gezet.
0: Ja.
1: En die mensen, die weten bliksems goed dat er mensen daar eerder waren dan die Europeanen, Chinezen en noem maar op. We waren, voor hen was er daar al leven. Dus wat ik zeg maar, ik roep Afrikaanse, Surinaamse mensen, dat ze, dat wanneer we dit doen, hè, achterstellig loon betalen, en we moeten die mensen ook meenemen.
0: Precies.
1: Daarin, hè. We hoeven geen Hindustanen daarin mee te nemen, want die heeft gewerkt, die heeft zijn money gekregen.
0: Hetzelfde
1: ook met de
0: Javanen. Die leven echt als koningen in Suriname.
1: Ja. Hetzelfde met de Javanen ook. Maar alleen de oorspronkelijke bewoners en de Afrikaanse mensen, zij hebben het recht om te zeggen van hé, dit. Hebben zij het recht?
0: Zij hebben het recht, alleen want tot de dag van bij hun. Ik mis over het algemeen, je weet zelf, Brother Jou, die zei ook van hé, waarom blijven mensen dat ontkennen?
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft nog een keer gereageerd in mijn radioprogramma.
1: Mm-hmm.
0: In de uitzending van mijn programma heeft hij het ook kenbaar gemaakt. Hij zei van, mevrouw Johanita, ik ben zo blij dat Brada Kwamimba de mensen al jaren probeert bewust te maken. Alleen, ze geven weinig geven nog gehoor aan. Hij zegt, ik heb het zo moeilijk mee. Sommigen worden zelf kwaad op mij, op hem. Snap je? Dat dus, ik kunt het nog terug beluisteren. Ja, het is nog terug beluisteren. Het is een boodschap die hij achtergelaten heeft.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Hij zegt, u gaat voor uw deel, bent u bezig, wij zijn met ons deel bezig. En als er anderen ook zijn die zich daar willen aansluiten, kan het alleen maar beter worden en het proces sneller gaan.
1: Ja, ja.
0: Maar mensen blijven luisteren en daarna doen ze de radio uit, misschien. En dan gaan ze verder met hun leven. En als er dan subsidies, want ik denk dat heel veel mensen verleid worden met die subsidie. En dat ze denken, ja, wij gaan niet erkennen over de oorspronkelijke bewoners. Want het kan zijn dat wij onze subsidie kwijtraken. Ik denk dat ook daarmee te maken heeft.
1: Nou, dat sluit. Kijk, als we... Als we een voorbeeld, hè, als we 100 euro krijgen, dan hoezo dat jij dan niet 50 geeft aan die mensen die daar al waren? Want wil jullie, dus wij en hun zijn slachtoffers.
0: Ja.
1: Wij zijn slachtoffers. En dan kan het niet zo zijn dat je die ene slachtoffer aan de kant zet en dan ga jij alleen je ding doen. Nee, ik vind dat die mensen samen moeten zijn. Want wij allebei...
0: Daarom zeg ik van mensen moeten bereid zijn dat het Neemzee... Die op een gegeven moment gingen ze dan inheemse zoeken. Mensen van inheemse afkomst, wat dan ook. Dat die daar ook in het Oosterpark iets konden zeggen. Maar die mensen die daar staan, die weten het vaak ook niet eens waar ze het over hebben. Ze kennen de geschiedenis niet eens goed van Suriname. Vorig jaar heb ik begrepen, heeft iemand gesproken. Hij zou half Arawak zijn en half Kalinga. Ja, en die twee strijden met elkaar.
1: Ze botsen met elkaar.
0: Snap je? En dan ga je daar staan en dan ga je zeggen... ik sta hier namens de Arawakken en de Kalinga. Terwijl die twee, de Kalinga's hebben gewoon een heel andere rol... in het koloniaal slavernijverleden dan de Arawakken.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus dat gaat ook niet werken. Mm. Maar doordat mensen de geschiedenis niet kennen... dan geloven ze in die informatie wat hij geeft... Mm-hmm. Ik denk dat hij de geschiedenis zelf ook niet goed kent. Anders had hij daar ook niet gestaan. En zo heb ik een paar die uitgenodigd zijn. En daar hun verhaal doen. Maar in feite leidt het nergens toe.
1: Ja, dus kijk, mensen die dit op zich hebben genomen. Tenminste, ik zou nooit opkomen voor alleen Afrikaanse mensen. Omdat ik uit Afrika kom. Nee, rechtvaardigheid... Er woonden daar al mensen. Dat stukje komt bijna nooit voor. Ja, en ik ben daar en ik ben tegen dat ding daar. Omdat die mensen die daar al woonden... niet zij hebben ons toch in slavernij gebracht.
0: Absoluut
1: niet zij
0: niet.
1: Hebben onze voeten afgehakt. Vrouwen en bobby's snijdt.
0: Maar kun je je voorstellen dat niet, die mensen... als je ze mee confronteert, worden ze ook nog boos... In plaats van boos op die kolonisten worden... worden ze boos op iemand van inheemse of Arawakse afkomst... die hun daarmee confronteert. Dan worden ze, gaan ze een bepaalde houding nemen. Dan zeg ik, dan ben je ook dubbel bezig. Zijn ze toch ook dubbel bezig?
1: Dan is dubbel, maar het zijn vaak mensen die niet willen horen... dat ze Afrikaanse mensen zijn.
0: Vaak ligt het daar de ontkenner.
1: Ja.
0: Het zijn de ontkenners.
1: Ik heb zoveel al ontmoet en noem maar op, dat denk ik... Jouw voorouders, die is niet eens met jou. Ze zijn wel, ze hebben geen lichaam, want ze zijn er nog.
0: Tuurlijk zijn ze.
1: Toch? En als zij nu naar ons kijken, en dan zien ze van, hoezo onze achterkinderen, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen, dat ze niet geen rekening houden. Kijk, je hebt ook genoeg een... mensen die weggelopen is tijdens slavernij.
0: Heb je ook,
1: toch?
0: Ja.
1: En dan moeten we ook toegeven... dat de mensen die daar al woonden... heeft genoeg geholpen om weg te vluchten. Dus ik...
0: Ja, ik weet niet of je op de hoogte was... maar een aantal jaren geleden... toen plotseling de inheemse naar buiten kwamen. Hè? Dat was volgens mij zo rond 2020. Toen had... Rutte zijn excuus gemaakt. Zaten daar inheemse ook erbij. Maar die zijn straal genegeerd. En ik weet niet door wie ze uitgenodigd waren. Maar in ieder geval... toen heeft men ook... daarna heeft men een groep georganiseerd... van, denk ik, Marons... en van zeg maar, onder de paraplu inheemse. Die zouden dan, waarbij de Marons of de excuus zouden aanbieden op zo'n manier, een toneelstuk opgezet, waar excuus werd aangeboden. Maar ik bedoel, als je de geschiedenis niet precies weet, want dat moet je eerst kennen voordat je echt een toneelstuk of toneel, ik vind het woord toneel ook zo raar, maar voordat je echt dat naar buiten brengt. Mm. En dat hoeft ook niet via toneel, dat kan op een andere manier. En ik heb het al gehad, ook gehad over een groot healingcentrum, wat noodzakelijk is, wat er eigenlijk al lang zou moeten zijn, er zou moeten zijn, dat mensen die daar een positie in hebben of zeggenschap in zouden kunnen hebben, dat ze dat in feite al voor hadden moeten zorgen. Dan had je die eilandjes niet. En het jammer, net wat ik zeg, van ook, men luistert naar uitzendingen zoals deze, net als vorige keer. Men hoort iets. Men gaat niet zeggen van, hé, wacht even. Ik heb dat advies gehoord. Ze hebben advies gegeven in dat en dat radio-uitzending. Ik vind een goed advies, zeg maar, in uitzending van Kwamimba, dat jouw naam genoemd wordt. Weet je? Nee, men gaat via andere weg, via andere radiostation. Mm-hmm. En dan gaat men zeggen van, gaat men, wat wij dan inhoudelijk hierover gehad, van ja, er zou toch een gebouw moeten komen. Of we werken te veel op eilandjes. Dus ze betrekken niet degene bij die daarover gesproken hebben. Ze gaan op een andere manier, op hun eigen manier anders. En dat is niet goed. Mm. Dus wees gewoon eerlijk, toch? Zeg ja, gewoon nee. Van, we dragen allemaal bij aan het herstel. Mm. Dus dat zijn die dingen die je dan tegenkomt. Dat je zegt van, dat respect, weet je ook. Het heeft ook met respect te maken. Dat je iemand waardeert. Dat je anders zijn werk ook waardeert. Mm.
1: En helemaal, vooral als je de geschiedenis gaat kijken. Hoe zit het met zeg maar die mensen die daar al woonden? Die ook Afrikaanse mensen hebben geholpen om uit slavernij te gaan.
0: Ja.
1: We moeten die mensen daar, tenminste die mensen die dat is overkomen, je moet die mensen ook bedanken.
0: Ja, maar in die
1: tussentijd. Want ondertussen, als je een weg vlucht, je kent daar niet, want je komt uit Afrika. En die mensen die daar al woonden zien ook wat er gebeurt in hun land. En ik denk niet dat ze dat leuk vonden, dat mensen voeten werden afgehaakt en alles.
0: Maar ook
1: soort
0: bij
1: dingen.
0: Hun, hè? Zij
1: en ook bij
0: opgehangen.
1: Hun, ja.
0: En dan wanneer, ook aan de ketting gezet, ja. Vastgezet en noem maar op.
1: Ja, en als je nu ook wegrent, zeg maar, voor die slavernij. Je kent daar die bos niet.
0: Nee.
1: Dus iemand moet je helpen om die bos te kunnen, dat je daar kan blijven.
0: Dat zijn en voorbeelden,
1: dat is,
0: ja.
1: Ja, en dat is ook gebeurd.
0: Ja.
1: Dus, kijk, ik persoonlijk hoor, ik heb totaal geen moeite daarmee hoor.
0: Sommige mensen hebben moeite daarmee omdat ze denken
1: ik heb er echt geen moeite mee.
0: Een deel van
1: onze mensen niet.
0: Als ze dit gaan erkennen of zich mee gaan naar buiten brengen, dat zij dan een stap terug moeten doen en dat hun hun aandeel in feite overschaduwd wordt. Maar dat hoeft niet. Ik bedoel, alles kan behandeld worden. En dat is ook de bedoeling. Ja, toch? Het is een land met heel veel wonden, met heel veel trauma's.
1: Ja, zeker.
0: En je kan niet zeggen van, het ene wond behandelen we niet, maar we gaan die andere wonden wel behandelen van het land. Ja. Dat kan niet. Dus dat gaat niet werken in feite. Maar ja, mensen moeten eerlijk zijn. Mensen hebben problemen met eerlijkheid. En ik bedoel niet dat je altijd in je leven eerlijk moet zijn. En weet je, want je moet soms ook dingen voor jezelf houden. Soms kunnen mensen ook. Het zijn twee verschillende dingen, hè? In je privéleven, dat zeg. Mensen willen soms dingen weten. En dan vraag je af: is dit uit nieuwsgierigheid of is het uit belangstelling? Weet je dat onze. Maar wat de geschiedenis betreft, moet men gewoon kunnen erkennen hoe het aan toegegaan is.
1: Ja.
0: Ja, en dat is wat er mis van Suriname. En laatst weer met de uitkomst van het onderzoek, dat er maar halve informatie wordt gegeven. Ik dacht bij iemand die heeft me ook gebeld, die zich ook daarmee bezig was. Van, Hoezo hebben ze het niet over Suriname weer? Suriname is toch een kolonie ook van Nederland geweest. Waarom is het zo moeilijk om dat uit hun mond te krijgen? Mensen die eed afleggen bij alles en zeggen, zo waarig mijn God almachtig mij helpen, of hoe ze dat noemen. Hmm. Wat is het probleem dan als je zegt in een almachtige God te geloven? Om dit te erkennen.
1: Hmm.
0: Als men in een almachtige God. Overal doet men een eed, zo waarig helpen mij God almachtig. Yeah. En wat is het probleem dan met Suriname? Om dat te erkennen van onze voorouders zijn daar als het ware, ja, hoe moet je het zeggen, breed en asociaal en onmenselijk tekeer gegaan.
1: En
0: je verhoogt, ze verhogen zichzelf. Yeah. Ze verlaagt zichzelf, niet ze verhogen zich.
1: Yeah. En die mensen van die Afrikaanse afkomstigen weten bliksems goed de geschiedenis van Suriname. Dus al ben je niet op school gegaan om dat te gaan leren.
0: Ja.
1: Maar je moet toch weten, minimaal, mijn voorouders komen uit Afrika.
0: Ja.
1: En Afrika is niet om de hoek van Suriname.
0: Absoluut niet. Nou, wat er allemaal niet gebeurt.
1: Begrijp wat ik bedoel. Het is heel ver van elkaar. En dan, dan kom je, onze voorouders komen daar dan terecht. Die mensen wisten niet eens waar ze naartoe gaan. En als je aan al die voorouders die uit Afrika in boten zijn gezet, ga hun vragen als ze dat wouden meemaken. Ze wouden dat niet meemaken.
0: Nee, iemand wil toch zo behandeld worden?
1: Nee, zo. En dat moeten mij mensen ook gaan over nagaan.
0: Ze moeten zich kunnen verplaatsen.
1: Ja,
0: ze kunnen verplaatsen in een ander. En dat is wat er maar niet gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Men vindt het moeilijk om zich in het leed ook van anderen te plaatsen.
1: Ja, ja.
0: Want men zegt, hun leed is het grootste leed geweest. Ik zeg, nou, wat leed betreft kun je nooit zeggen, het kan misschien wat meer geweest zijn, maar leed is leed.
1: Ja,
0: en vooral
1: ja.
0: moet je denken, moet je zich verplaatsen, ook dat het land van je weggehaald wordt, geroofd wordt, en allerlei uitbuiting plaatsvindt, genocide plaatsvindt, kun je gewoon rustig zeggen. En alles wat onmenselijk is, heeft daar plaatsgevonden. Dus mensen moeten beseffen wat het is. Suriname roept jullie, Moeder Aarde van Suriname roept de mensen om nu eerlijk te erkennen omtrent het leed wat in het land plaatsgevonden heeft naar de mensen toe. Voordat andere volkeren naar het land, naar het gestolen land, werden gebracht. Mensen, dit is de realiteit. We kunnen het niet langer verzwijgen. Dit moet naar buiten. En de koning en de Nederlandse staat moet daarmee geconfronteerd worden. En jullie hulp is daarbij nodig. Want zolang jullie blijven zwijgen, blijft het land Suriname in onheil. Dus het is allemaal van jullie afhankelijk, van jullie eerlijkheid, in hoeverre jullie bereid zijn het land ook willen helpen te genezen. Het gaat om iets collectief. Het gaat niet om één groep, maar het gaat om het collectieve. En dat jullie ook de Surinaamse politiek daarop wijzen, als zij over herstelbetaling hebben van de Afrikaanse slavernij, dat jullie ze op attent maken, de Arawakken zijn tot eerst slaafgemaakte. Jullie moeten ze meenemen, ook in jullie toespraak. Als jullie daar een toespraak houden, het is zoals het laatst geweest is op de VN, dat heel de wereld ook weet hoe het in Suriname aan toegegaan is. Dus dat wordt gevraagd, de eerlijkheid van alle Surinamers, de erkenning. Onze voorouders zijn naar het land gebracht wat gestolen is en waar al mensen woonden. En die uitgeroeid zijn, grootste deel, als slaaf hebben moeten werken. En hun land voorgoed, als het ware, tot heden kwijt zijn geraakt. En dat is wat er in feite wordt gevraagd. Dus ik denk dat we zo naar het nieuws gaan.
1: Nee, geen nieuws.
0: Oh, er is geen nieuws?
1: Nee.
0: Oké. Ja, dus ik heb dat even kenbaar gemaakt. Wat nodig is om dat geheel, want het gaat om het geheel en niet om één onderdeel, maar om het geheel van Suriname, om het land te helpen. En daar wordt nogmaals de eerlijkheid van alle geborene Surinamers gevraagd, wiens voorouders naar het land geïmporteerd zijn. En ik heb het daar ook al gehad over vorige keer, over de inheemse, dat men dat moet gaan onderzoeken. Het is nog niet 100% bevestigd, maar de mensen die zich inheemse Surinamers noemden ook, de Caraïben, dat een deel

0: doelen moeten hebben. Dat soort dingen moet men voor ons neerzetten. Dat hebben we nodig. Want zelf die Syriër, die pas hier in Nederland is gekomen, heeft nu al een eigen school.
1: Moet je nagaan. Met hun eigen school, taal.
0: Terwijl ze pas hier zijn.
1: Ja.
0: Maar het ligt ook een beetje aan wij een Surinaamse mensen hier in Nederland, dat we van alles en nog wat als gewoon ziet. Maar hun die Stanen hebben een eigen school. Ik ga maar daar ergens in de Bijlmer kijken.
1: Ik heb het gezien, de school. Ik ben er ooit geweest. Ook hier in de buurt van de Poort, Amsterdamse Poort, heb je ook eentje.
0: Begrijp je wat ik bedoel? Maar die Afrikaanse Surinamers, om het zo even uit te drukken, ze denken daar niet aan. En dan laatst lees ik hoe die kinderen die hier in de Bijlmer wonen, laag een... Dus je moet toch een soort CITO-toets doen.
1: Ja, ja, ja.
0: En de meesten hebben onvoldoende.
1: En terwijl men jarenlang bezig is.
0: Dus dat snap ik niet ook.
1: Ik snap het ook niet. Waar gaat het geld naartoe dan? Want ik weet, af en toe luister ik wel naar de andere zenders.
0: Andere radiostations.
1: Radiostations. Ja. En dat iedere keer hoor je weer iemand die interview geeft van dat ze zich met kinderen gaan bezighouden. Ze gaan ze goed begeleiden. En, dus dat neem je aan op een gegeven moment. Dit is al iets van 10, 15 jaar geleden. Misschien wel 20 jaar geleden. Dan zou je denken toch die kinderen die dan goed begeleid zijn, of die jongeren, die zouden ze dat toch weer kunnen verder doen naar... Maar dat als je hoort dat ze weer laag scoren, dan vraag je af, waar ligt het probleem?
0: Ja, ja.
1: Wordt het met opzet zo gehouden? Mm-hmm. Of is het dat er gewoon geen goede begeleiding is en coaching?
0: Ik denk het laatste hoor.
1: Dat men het gewoon...
0: Want ik weet of die mensen nog steeds zo denken. Dat alles moet je krijgen van de school. Nee.
1: Alles moet van school uitkomen.
0: Ja, nee, het moet uitkomen bij de ouders al.
1: Je moet het samen met de onderwijs, met de docent.
0: Want die ouders waren ook 5 en 6 jaar.
1: Ja.
0: En 10 jaar. En dan moeten ze toch zichzelf gaan afvragen van... Eigenlijk toen ik ook die leeftijd had, die CITO-toets van mij, heb ik een 1 gekregen. En als je een 1 krijgt... Dan ga je op de meer die lagere scholen. Ja. Hè? Dus wat ga jij dan aan jouw kinderen moeten vertellen over dit of dat of zus?
1: Er zijn zoveel organisaties en stichtingen volgens mij in Zuidoost.
0: En dan
1: vraag ik me af, hoe kan het dat toch dit gebeurt in feite? Is elk jaar bijna weer, hoor je dit? Dan denk je van wanneer is het mee? Ja, ik weet het
0: maar,
1: ook niet.
0: Maar los van die andere mensen, ik vind die ouders. Die ouders waren toch ook 10 jaar, 9 jaar, ze zijn toch ook op school gegaan.
1: Maar als die ouders verder geen goede begeleiding hebben gekregen en ze krijgen weer kinderen, kunnen ze dat niet doorgeven aan de kinderen.
0: Dus het begint al bij oma en bij appels?
1: Zeker. Ja, daar begint het. Maar je zou denken dat 10, 15 jaar geleden of 20 jaar hebben ook veel jongeren hier, zouden ze ook goede begeleiding krijgen, waar werd subsidie voor uitgegeven. Want men klaagde over dat men zo weinig jongeren soms in de politiek zag of maatschappelijke posities of in bedrijfsleven, noem maar op. Maar ja, als dit weer de uitkomst is, dan vraag je je af van waar het dan ligt. Maar ja, er zijn gewoon ook, daar kan men onderzoek naar doen.
0: Ja,
1: lijkt me. Want ik bedoel, iedere keer hoor je ook, er wordt zoveel subsidie uitgegeven. En dat zijn dingen waar dat subsidiegeld aan... gebruikt kan worden.
0: Ik zou het eerder willen gebruiken voor die kinderen. Want die kinderen, die zijn de toekomst. Wij volwassenen, er is maar 1 richting waar we kunnen gaan. Ergens anders, ergens begraven worden. Maar dan heb je kinderen achtergelaten. Achterkleinkinderen heb je achtergelaten. Is niet erg, want dat is het systeem van het leven. Dus dat is niet erg. Maar

0: die mensen zijn zelf ook naar school gegaan. En ik zou dan denken, je bent nu volwassen en misschien heb je werk, alles. Maar dan moet jij ook niet vergeten, hoe was jij toen je op school zat als volwassene nu, hè? Ja, dat precies. Moet je jezelf afvragen. En dan zie je van, oké, ik was zwak in dit en dat. Maar ik wil niet dat mijn kinderen zwak daar ook in moet zijn. Dus dan kom je in, niet in opstand, maar dan kom je op voor je kinderen. Hè?
1: Ja, precies.
0: Maar ik vraag me eigen af, ik heb niks tegen die ouders of zo. Ik vraag mezelf af, wat ouders doen eigenlijk? Dan heb ik het over Afrikaanse Surinaamse mensen. Want als er een Hindoestaanse school is, gaan ze die mensen over hun, die staan, dus dingen praten. Die Syriër die net is gekomen, die nu al een school heeft. Over wat gaan ze praten? Over hun Syrië dinges. Maar onze kinderen krijgen les van mensen die niet op hun lijken, over het algemeen.
1: Dat is ook zo, hè? Dat speelt ook een rol mee. En de cultuurverschil kan ook problemen opleveren. Dus het is toch werk voor de ouders.
0: Ja, het is werk voor de ouders.
1: En samen met de docenten.
0: Ja.
1: Kijken hoe ze daaruit kunnen komen. Dat allemaal in belang van de kinderen. Mm-hmm. Want de kinderen die zijn toch afhankelijk van volwassenen.
0: Ja. Ik heb in Suriname meegemaakt dat een mijn stiefvader, je komt thuis. Eerste wat hij vraagt, heb je huiswerk? En al kan je die huiswerk niet, hij helpt je. En ik denk dat onze kinderen dat niet ervaren.
1: Nee, en vooral nu met dat hele internetgedoe. Veel ouders zitten ook.
0: Ja,
1: hè,
0: en op je telefoon de hele dag.
1: De kinderen zien geen goede voorbeeld.
0: Inderdaad.
1: Die hebben woorden en hebben ook geen zin om te gaan leren. Ik vind het leuker om naar al die filmpjes te kijken. En hun interesse raakt helemaal nog meer bij natuurlijk.
0: En ik wil dit erbij zeggen, sommigen, dus het is niet, want misschien zitten mensen thuis en die denken, nou, maar ik ben niet zo. Het is sommigen van ons zijn zo.
1: Nee, maar je hebt het ook over de doelgroep, toch?
0: Dat je zegt
1: dat de kinderen laag gescoord hebben. Mm-hmm. Dus dat heeft een reden, dat heeft een oorzaak. Mm-hmm. Dat je zegt van, jij zegt het ligt grotendeels aan de ouders. Mm-hmm. En de andere zegt misschien weer van, onze kinderen worden niet begrepen of het wordt onze kinderen niet gegund. En vandaar dus dat die lagen scoren. Dus dat moet onderzocht worden. Waar ligt het werkelijk aan? Mm-hmm. Ik denk dat het en-en misschien waarschijnlijk zal zijn.
0: Ja, het is een en-en. Kijk, hoe je soms alleen maar een moeder hebt en er is geen vader. Want misschien zijn die mensen uit elkaar. En ik weet niet of alle vaders dat doen. Je mag uit elkaar zijn gegaan met je vrouw, maar je hebt kinderen.
1: Verantwoordelijkheid.
0: Ja, toch? Ja. En dan moet je niet alles ook laten voor die moeder die alleen is. Hier in Nederland hebben de meeste van ons onze eigen huis. Als je bent gescheiden, noem maar op allemaal. Vroeg of laat heb je een eigen huis. Dan laat je die kinderen toch af en toe dat bij jou komen.
1: Lijkt me ook hoor, maar daar zijn de problemen natuurlijk. En moet niet vergeten, als het niet klikt tussen ouders, heeft dat ook invloed op de kinderen, heeft ook invloed op hun.
0: Maar dat mag niet veel.
1: Het mag niet, maar het gebeurt niet. Wel, weet je.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat sommige kinderen misschien op school moeilijk zullen hebben. Het houdt hun toch bezig.
0: Ja.
1: Dus allerlei factoren.
0: En vooral kinderen die gewend is vader en moeder.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan niet komen vader en moeder, ze hebben ruzie. En die vader denkt, weet je wat, ik ga weg. Maar je kan weggaan van je vrouw, maar je kan niet weggaan van je kinderen.
1: Nee, er moet goed overleg worden.
0: Moet goed over nadenken, ja.
1: Betreffende de begeleiding. Want de kinderen hebben nog altijd de begeleiding van hun vader nodig. En dus dat vaders daar hun verantwoordelijkheid ook
0: moeten
1: in nemen.
0: Moeten ze nemen, ja.
1: En ook interesse tonen, hè. Mensen tonen heel weinig interesse in zeg maar het leven van kinderen. Mm-hmm. Vragen stellen. En al doet dat kind ongeïnteresseerd, gewoon blijven vragen, interesse blijven hebben. En dat doet het kind toch ook altijd goed. Dan alleen maar eisen, weet je? Soms wordt er alleen van kinderen geëist.
0: Dat ze dit moeten
1: doen. Doe dat. En en op een gegeven moment dan is de balans weg. Dus de balans moet er zijn. Kinderen moeten weten waar ze zich aan moeten houden. Maar daarnaast moet die interesse ook getoond worden in hun. Dat het kind zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd. En daar is er soms ook vaak gebrek aan. Dus dat zijn hele belangrijke dingen om mee te nemen in opvoeding en onderwijs door het onderwijs, maar ook op school in ieder geval.
0: Eigenlijk, het moet gewoon. Het is niet wil je of wil je niet. Het moet gewoon. Dus ik hoop dat volgend jaar dat ik dan hoor die CITO-toets allemaal hebben nog mooie voldoende gekregen.
1: Nou ja, in ieder geval 80% zou mooi zijn. Want het is heel demotiverend, lijkt me hoor. Lijkt me heel demotiverend voor kinderen.
0: En ouders moeten ook niet vergeten dat kinderen zijn de toekomst.
1: Sowieso.
0: Kinderen zijn de toekomst, dus misschien ben jij al overleden en noem maar op. Maar dat kind is er.
1: Die is er nog, dus je zet je in.
0: Ja.
1: En men moet niet vergeten, alles wat men een kind geeft, meegeeft, hoe jong ook, het blijft het kind het hele leven mee. En praat je positief met het kind. Het kind blijft je stem horen. Ook in zijn volwassen leven.
0: Ja.
1: Ben je altijd negatief over het kind? Het kind heeft geen zelfwaarde. Twijfelt aan zichzelf, vindt zichzelf een niets nut. Dus mensen moeten dat in de gaten houden.
0: Inderdaad. Ja, hoe je met je kind. Kijk, in Suriname waar ik heb gewoond, dan gaan ze altijd zeggen: you don't beast. Maar dat moet je
1: niemand
0: niet doen met
1: dom.
0: Ja, maar dat kind gaat echt denken dat hij of zij dom is, hè?
1: Ja.
0: Dus dat soort woorden mogen nooit uit een ouders komen richting hun kinderen.
1: Maar soms hebben ze het zelf ook meegekregen. En dan gaat het over van generatie op generatie.
0: Ja.
1: En dus dat is ook waardoor ook in families gewerkt moet worden. We noemen niet dat familie healing of zo. Hè? Dat bepaalde patronen in de familie zich door blijven zetten. Van generatie op generatie. Totdat je eigenlijk aan gaat werken en dat kunt.
0: En als je ook jezelf kent, je bent zelf ook op lagere school gegaan en noem maar op. Je maakt dingen mee, maar dan later word je ook vader en moeder. Moeten die kinderen dan hetzelfde weer gaan overnemen? Nee toch?
1: Nee.
0: Dus kijk, wij volwassenen, we mogen van alles hebben meegemaakt. Misschien soms goed, soms slecht. En je moet daarmee werken, zodat die kinderen niet hetzelfde weer gaan doen. Ik bedoel, als jij een dief bent, hoef je toch niet een zeg maar je kinderen gaat vertellen: ik ben een boef, ik ben een dit, ik ben een dat. Ze gaan ook boeven worden.
1: Ja,
0: dus je mag het wel doen als volwassenen. Je mag alles. Maar breng dat niet naar je kinderen toe.
1: Nee, maar ook het feit is van soms hoeft men er ook niet veel tegen kinderen te zeggen hoor. Gewoon, kinderen zien veel bij ouders. Ook als ze mooi praten en ze gedragen zich anders, zien kinderen dat ook. Dus dat moeten we ouders in gedachten houden. Die balans, als je kinderen waarschuwt voor, zeg maar bijvoorbeeld, je mag niet roken. En het kind ziet jou wel roken, dan gaat het niet werken bij het kind.
0: Ja, natuurlijk, dat gaat die ook een...
1: Dus praten en een goede voorbeeld geven.
0: Ik kan daarover mee praten. Ja. Je moeder rookt, je vader rookt. Nou, dan ben ik 15, 16 jaar nu. Ja, dan ging ik ook stiekem roken. Want je denkt, het hoort erbij.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja.
1: Of kind ziet...
0: Dus inderdaad, je moet weten... wat je doet voor kinderen, hè?
1: Ja,
0: want ze gaan het overnemen, ze gaan het als normaal vinden en noem maar op. Maar bepaalde dingen die niet normaal zijn, moet je ook niet je kind dat laten zien.
1: Ja, precies.
0: Ja, moet je niet.
1: En het is net als met streng zijn, toch? Sommige mensen, we hebben het ook mee gekregen, dat koloniale opvoeding is strengheid geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gingen we ook overdragen, of velen van de ouders. Maar wij weten gewoon dat alleen strengheid niet helpt.
0: Nee, het helpt niet. Ik heb zoveel pakslaag gekregen in mijn jongere jaren. Maar ja. Ik veranderde niet. Juist ga ik denken, hoe moet ik dit aanpakken om geen pakslaag meer te krijgen?
1: Maar je gaat niet denken van wat heb ik verkeerd. Of dat is uitleg. Uitleg geven ook aan kinderen, zo belangrijk. Ja, waarom mag het kind dat niet doen?
0: Mm-hmm.
1: Leg het kind uit. Ga niet gewoon alleen waarschuwen en streng zijn.
0: Mm.
1: Want het helpt niet. Het kind gaat later toch uitproberen.
0: Ja,
1: omdat
0: het
1: geen uitleg heeft gekregen waarom het niet mocht doen.
0: Ja, die moeder, die kinderen kijken net wat je zegt altijd, wat volwassenen doen.
1: Ja.
0: En helemaal als jij als een volwassene, vlak waar die kinderen bij zijn, ga je dingen zeggen en noem maar op. Die kinderen die gaan jou altijd volgen, want je bent hun ouder of een oma zelf.
1: Ja, toch?
0: Dan
1: ja.
0: Ga je denken dat het de normaalste zaak is. Maar je hebt genoeg dingen die je niet moet doen voor jouw kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En wij waren toch ook vroeger jonger.
1: Ja.
0: Waarom ging ik zeg maar in die tijd een stiekem roken? Omdat mijn moeder ook ging roken.
1: Zie je, ja.
0: En dan denk je dat het een normaal is. Maar, je moeder zegt tegen je dat je niet moet gaan roken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, je ziet haar en hem roken. Dat toch ga je, al is het stiekem, ze weten het niet. Als je op straat bent, dan doe je het, maar je gaat het niet thuis doen.
1: Dus dat is het probleem, hè?
0: Dat
1: ze waarschuwen alleen en verbieden je.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze vertellen niet waarom het niet goed is. En ze zeggen ook, ze proberen zelf ook niet te stoppen. Want alles begint, het goede voorbeeld begint bij de mens zelf.
0: Ja.
1: Ja, toch? En ja... Niet iedereen is volmaakt, we kunnen niet allemaal volmaakt zijn, maar het feit is van, we moeten wel rekening mee houden dat kinderen meer zien en horen dan wij in feite beseffen.
0: Nou, elke ouders waren ook een kind.
1: Ja, precies.
0: Een tiener,
1: dus wij weten het als...
0: Een tiener, toch?
1: Ja.
0: Dan moet jij dat meenemen
1: mm-hmm.
0: in jouzelf. Want je bent ook 10 jaar geweest, 15 jaar, 20 jaar. En nu heb je kinderen. Je weet dat soort dingen gaan ze ook weer meemaken. Maar jij hebt het al meegemaakt. Waardoor je op een andere manier aan die kinderen bepaalde dingen laten weten, toch?
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Dus vanuit jou, wat jij hebt meegemaakt... altijd, en het is niet goed... altijd proberen te voorkomen dat je kinderen dat gaan doen...
1: Ja, bewust leven en zeggen van... dit is mij overkomen, ik ga het anders doen met mijn kinderen.
0: Ja, zeker.
1: Ik weet hoe dat voelt, ik weet hoe dat is.
0: Ja.
1: Ik wil, en anderen die hebben dat besef niet...
0: Mm-hmm.
1: en die geven die kinderen hetzelfde weer... dragen hetzelfde weer over aan de kinderen. En kinderen kunnen ook onze leraar zijn, hè? Een kind kan de volwassenen confronteren...
0: Ja.
1: met zijn eigen gedrag... En dan is het van een spiegel wordt voorgehouden door het kind. Van, ja, maar je zegt dit tegen mij, maar je doet hetzelfde. Of ik zie jou dit of dat doen. Weet je? En dus dat is ook vooral kinderen van tegenwoordig, joh. Die kun je echt niet meer beschouwen als kinderen van 30, 40 jaar geleden. Die hebben nu het beste, laat me het zo zeggen, zijn vaak meer bewust... En die kunnen de ouders confronteren. En men moet dat niet onderschatten eigenlijk. Men moet dat zeker niet onderschatten. Maar kinderen kunnen je ook uitdagen. Hè? Sommige ouders die de opvoeding niet aankunnen. een kind gaat die volwassene of gaat de ouder uitdagen dat die echt de grenzen gaat stellen.
0: Mm-hmm.
1: Want sommige ouders denken, oh, ik geef mijn kind een hele makkelijke opvoeding.
0: Ja.
1: En dan hoef ik mij niet te ergeren of wat dan ook.
0: Kijk, in Suriname, waar ik ben opgegroeid, was er nog... Als je bijvoorbeeld in een andere zijstraatje, je gaat iets ondeugend doen.
1: Mm-hmm.
0: En die buren zien het. Dan nemen ze je mee en dan brengen ze je naar je ouders en ze vertellen wat jij allemaal hebt gedaan. Dat, hoe noem je dat ding? Die controle?
1: Sociale controle.
0: Sociale controle, ja. Dat was heel sterk in Suriname,
1: dat was,
0: hè?
1: Ja, dat was heel goed. Dat was heel,
0: Maar nu, als een kind hier wat doet en je zegt, jij bent volwassen, je zegt, nee, dat moet je niet doen, dan krijg je bijna ruzie met hun ouders.
1: Ja, ja, ja. En dat is ook niet goed, hè?
0: Is niet goed, nee.
1: Ik zeg altijd, het kind voelt ook aan.
0: Ja.
1: Als je denkt, van, ik ga het opnemen voor het kind, terwijl het kind fout is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zeggen van, ook het kind gewoon heel open naar je is, eerlijk vertelt wat er gebeurd is. En dat je kunt zeggen van, ja, maar dit had jij toch ook niet mogen doen eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dat kind beseft. Maar als je als ouder steeds gaat opnemen voor je kind, dan gaat het kind, denk ik, ik doe nooit iets fout, nooit iets verkeerds.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ga maar en die zoekt overal ruzie en met alle gevolgen van die.
0: Dat moet weer terugkomen in onze systeem,
1: ja.
0: Dat een volwassene, buurvrouw of buurman, jou iets ziet doet en je vader en je moeder zien dat niet. Dan vind ik, ga naar de ouders of praat ook met dat kind. Hé, dat mag je niet doen, hè. Ik heb dat meegemaakt in Suriname. Je gaat bijvoorbeeld in een straatje en dan doe je iets niet goed. Nou, ze nemen je mee en dan brengen ze je... brachten ze me altijd naar mijn oma. En dan ben je een beetje bang, want je weet, je kan een pak slaag krijgen van je oma. Maar dan had ik altijd het geluk dat die vrouw, of ook, het kan ook een man zijn, nee, je hoeft hem niet te slaan, ik heb hem al een klap gegeven. Dan denk ik, hè, die vrouw heeft me niet geslagen.
1: Nou, dat was toch even, hè?
0: Ja,
1: ze probeerde te voorkomen. Maar hoe voelde je daarbij?
0: Ik was blij natuurlijk, ja. maar dan wat het met je meebrengt, is dat je gaat nooit een grote mond geven aan die buurvrouw of die buurman, want ze hebben jou gered.
1: Ja.
0: Ze hebben wel een taak gedaan van hey, die jongen van jou enzovoort.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En ze weet dat daarna komt er een pak slaag.
1: Ja,
0: en dan
1: precies.
0: Zeggen ze, nee, maar je hoeft hem niet meer te slaan, ik heb hem al een...
1: Het is toch een soort bescherming.
0: Ja.
1: Dat was wel goed. En dat jij begreep van, hey, wacht even, ze proberen toch te voorkomen.
0: Ja.
1: Ze geven het wel aan, maar ze proberen te voorkomen dat ik nog een pak slagen, echte pak slagen bijkrijg. Dat je dat toch ook als kind begrijpt eigenlijk. En op school kan het ook misgaan. Dat je hebt ook natuurlijk docenten die niet aan zichzelf hebben gewerkt. Ja, vroeger wist men niet wat aan jezelf werken, want iedereen loopt met trauma's. Zelfs op school... gemeentes, overal lopen mensen met trauma's,
0: mm-hmm.
1: die niet aan zichzelf gewerkt hebben. En grootste deel niet dan, maar wel door de papieren die ze gehaald hebben, hebben ze die functie kunnen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Of een beroep kunnen uitoefenen. Maar zij hebben geen empathie naar mensen of mm-hmm. naar kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dan kan het ook fout gaan.
0: Ja, ja.
1: En daarom is het als ouder ook heel goed om je kind ook vragen te stellen als een docent klachten geeft. Van wat is er precies gebeurd? Hoe zit het? En, want soms kunnen docenten ook een kind niet mogen. Of omgekeerd.
0: Ja, dat heb je ook. Ja.
1: Dat heb je ook. Dus altijd goed contact hebben houden met het kind. Zodat het kind vrij kan zijn. Want als hij iets verkeerds gedaan heeft. Dat hij ook beseft. Oké, ik heb iets verkeerds gedaan. En ik heb beloofd dat ik het tot niet meer ga doen. Maar nooit een kind. Als je kind niet uithoort. En je gaat die docent gewoon ook gelijk geven. Heeft dat kind, staat het kind tegen twee volwassenen. Je weet hoe dat is, hè?
0: Mm-hmm.
1: Je staat tegenover twee volwassenen en je kunt je niet verdedigen. Dus altijd goed om met het kind te praten van wat heeft er echt plaatsgevonden. En dat samen overleg wordt met de docent. En als het kind schuldig is of iets bij moet leren, dat het kind beseft, oké, dit mag ik niet meer doen. En daar gehoor aan geven. En dat is het kind ook het beste mee af. En als het kind onschuldig is, dat het ook naar buiten mag komen dat het kind onschuldig is. En niet zomaar eigenlijk de schuld van iets krijgt waar die niet schuldig aan is. Dus goed om die dingen te beseffen. Maar ja, je kunt zoveel praten, morgen zijn mensen het alweer vergeten.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zitten ze weer op hun telefoon. En,
0: vooral die telefoons, hoor.
1: Die telefoon. Ik bedoel, als een kind huiswerk moet maken en die ziet moeder of vader steeds op de bank zitten op hun telefoon, en moeder of vader zegt, ga je eens je huiswerk maken? Dat stimuleert het kind natuurlijk ook niet, hè? Mm-hmm. Behalve dan als kind een van de ouders boek ziet lezen of iets nuttigs ziet doen. Dat is ook een goed voorbeeld voor het kind. Mm-hmm.
0: Oké, okay, dus we gaan...
1: Veel ligt aan de ouders ook, hoor.
0: Ja, we gaan een beetje water drinken. Misschien mensen thuis willen ook een beetje water gaan drinken.
1: Hoe laat duurt het? Want ik ga dan wel...
0: Ik ga even een muziek opzetten.
1: Ja,
0: en dan kom ik,
1: pauze.
0: Ja, kom ik meteen weer terug. Ja, zo de na Arkidosu Razo.

0: Mijn telefoon.
1: Ja, Undora, bakana.
0: Ja, hij moet zelf aangeven.
1: Ja, je kan hem zetten als hij dat wil. Undora, baka. Ja. We hebben telefonisch Brada Fonseca. Die heeft altijd wel iets om te praten, zeg maar. Dus ik zou zeggen, was wit kona inni. Ja, dus een Brada Ngasisa. Abigi Brada Ragde in wat Aziatisch een kondre. En dan een Eisor Uno. Hij is in de filmpje van Jimmy. Dat zo'n kondre in Azië.
0: Ja, ja. Ik heb net volgens meneer Fonseca gesproken. En hij heeft een bericht uit Suriname. In verband met de vergiftiging daar in de gebieden. Hè?
1: Okay.
0: En hij is vanmorgen gebeld door iemand die ziek daarvan geworden is. En hij wil het ook met de luisteraars delen. Dus dan gaan we even luisteren wat hij daarover wil vertellen.
1: Dat zeggen hij even, ja. Ja,
0: ja. Goeiedag meneer Fonseca.
2: Ik hoor het niet. Ja, bijna is het dan in de avonduren nu. Want ik ben Zuidoost-Azië. Bij mij is het bijna 3:30 s'avonds.
0: Oké.
2: En dan is het bij jullie misschien in de vooravond. Daar groet ik iedereen daar zo ook. De hetman, meneer Kwamimba en mevrouw Joanita en de luisteraars.
1: Oh ja, over Joanita was gesproken. Iemand belde toch?
0: Een momentje even.
1: Ja, iemand belde en ze wou weten hoe je heet.
0: Oh, oké, ja, net heeft iemand gebeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, heb je doorgegeven?
1: Ja, okay. Joanita.
0: Ja, ja.
1: Oké, dan weet die persoon het thuis.
0: Dan weet die het ook, ja.
1: Ik mag zeker weer arkeren.
0: Je mag doorgaan hoor.
2: Ja, Kwamimba en Joanita en Israël. En goed, iedereen, ik ben leuk. Jullie zijn echt daar in Indonesië.
1: Oh, in Indonesië, idee?
0: Ze hebben goed te horen?
2: Ja, ja, okay. Ja. Ja, natuurlijk. Via de internet zijn jullie echt goed te horen.
0: Ja, we hebben het over verschillende thema's gehad. Maar het is goed dat je ook even van je laat horen.
2: Ik denk dat jullie ook gevolg voor het geval in het binnenland.
0: Ja?
2: Morgen heeft iemand mij gebeld in Hieseldorp daar zo. Hieseldorp in het van Suriname. En wat blijkt, die man is ziek geworden. Alles. En ik heb vernomen de post van u. Ik heb die bandje voor u gestuurd. Maar ik ga het niet dan op prijs stellen om het te brengen. Want gezien die man zijn privacy.
0: Ja, precies, maar, begrijpelijk.
2: Je hebt het thuis. Normaal zei je wat met hem is gebeurd.
0: Ja, het is wel triest hoor. Ja, dus dit is eigenlijk.
2: Mensen willen niet luisteren. En dit is het begin. Mensen willen niet luisteren. Wat er allemaal gebeurt. En ik vind dat de Surinaamse bevolking zit ook debat aan. Men moet nu wakker worden en afstaan. En het laat gewoon beschermen, want als het zo aan het doorgaat, en dan wordt er niets van terecht.
0: En welke klachten?
2: Terecht van, ja, die man is vrij. En is ziek geworden door Ali en een giftiging en zo. Dus wat ik bedoel, er komt er niets van terecht als men hun mond stilhoudt en gaat denken, wij gaan. Onze politieke partij beschermen. Weet je, dat is een hele foute systeem. Want het begint nu al met een bepaalde mensen en nu is het.
1: Het is een beetje.
0: Meid er nog? Ja.
2: Hij is ernstig ziek van geworden.
0: Hij is, en wat zijn de klachten op het moment ook alweer? Want ik heb niet alles goed kunnen horen.
2: Die man heeft een soort licht op de broete gekregen ook. En hij is inwendig ziek geworden. Hij is opgenomen in de behandeling van de artsen. En zo. Hij kan ook niet zo goed praten. Dus
0: ja, ik hoor het vrij ernstig, hè?
2: Ja. En het is niet met hem alleen gebeurd.
0: Er zijn nog meerdere.
2: Het hele binnenland wordt langzaam
0: vergiftigen, ja.
2: Ja, en langzaam gaan. Als het zo doorgaat, over 10 jaar, 20 jaar, dan hebben we geen mensen meer in het binnenland. Want dat hele plaats wordt gewoon verpest met een vervuiling en gif.
0: Ja, en de klacht of de mensen die nu ziek worden, die zijn daar het bewijs van. Dus men moet nu actie gaan ondernemen voordat het erger wordt natuurlijk. Er moet groot onderzoek komen naar deze gevallen. En de politiek daarop aangesproken worden. Want dit kan niet natuurlijk.
2: Nee, het kan niet zo doorgaan. Wij moeten gewoon nu...
0: Ik snap het privacy, hè. Maar het is een van de dorpen, of is het in het gebied van Saramacca, of...
2: Het is in het gebied, als je voorbij de eerste Egeïsche dorp krijg je Iknissarum. En dan krijg je een van die dorpen daar, daartussen.
0: Oké.
2: Want hij is ook zelf met een... die organisatie wat opkomt van alles wat daar allemaal gebeurt. En ze hebben ook van hem opgenomen. Want hij is met een of twee heren nog. Die zijn pas ziek geworden. Het is gewoon, ze zijn gewoon gaan jagen en noem maar op. Weet je, zoals normaal in het Egypte cultuur. Ze gaan gewoon jagen of zo. En ze maken gebruik van het bos.
0: En is het door wat ze gegeten hebben? Of?
2: Ja, het is fataal. Ik denk dat het komt door het... als je iets aan... daar zo aan schiet. Of een pakira of een konijn. Ik neem aan dat die beesten ook een water gaan drinken. Of noem maar op. Het komt in je lichaam ook als je zo'n vlees gaat eten.
0: Ja, precies. Vis, vlees, noem maar op. Drinkwater ook. Dus alles staat in verbinding met elkaar. En daar moeten de mensen en de politiek zich bewust van zijn. Want dit kan zich niet.
2: Wat ik heb vernomen, ze zijn ook kortademig gewoon.
0: Oh, jongen.
2: Dus dat is een hele grote bewijs dat het om gif gaat, hè?
0: Ja, en om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?
2: Een of twee heren.
0: Ja, maar inderdaad, dus 3 al. Ja, dat is al te veel.
2: Ik heb vanmorgen gebeld. Dus er gebeuren dingen. En bepaalde heren die spelen milieuactivisten, maar ze doen ook mee aan het omkopen.
0: Schandaal, wie kun je nog vertrouwen, hè? Als die mensen ook zelf niet te vertrouwen zijn.
2: Bijvoorbeeld van de gek. Want bepaalde van ze spelen milieuactivist, maar ze spelen het spel ook mee. Want moet je nagaan. Ik ben scherp van geest. Jij gaat samen met de parlementariër naar de plaats van de minoriteit. Maar jij bent een milieuactivist. Dus er klopt toch iets niet?
0: Nee. Dat van de minoriteit is ook heel... wat ik ook vreemd vind, is dat... er wordt het een en ander verteld. Maar nu las ik laatst even van de mediabronnen... dat men nu, vanwege de Mennonieten in Suriname... wil men de mensen uit Mexico, Mexicanen... en mensen uit Bolivia, Bolivianen... die moeten nu visum aanvragen als ze naar Suriname willen. Dus dan denk ik, waar is men mee bezig eigenlijk? Ik bedoel, wat hebben de Mexicanen en de Bolivianen zelf mee te maken... Ik bedoel, zij wonen in hun eigen continent, in het continent Zuid-Amerika. Moeten ze voor een ander land in hun eigen continent moeten ze een visum aanvragen? Terwijl die Mennonieten, waarschijnlijk komen zij uit Mexico en Bolivia en Peru, geloof ik. Als ze nou zeggen van laten die mensen visum aanvragen, dan is het wat anders. Maar je gaat toch niet eisen. Ik zeg, migranten in Suriname gaan dat eisen van echte Zuid-Amerikanen. Heb je dat? De wereld is echt, hoor, omgekeerd. Maar in ieder geval, het is al ernstig genoeg dat dit plaatsvindt.
2: Je hebt een land genoemd waar ik elk jaar 2 à 3 keer ga. Dat is Mexico. En vele van die heerse Mexicanen, ze lusten die mensen niet, hè?
0: Nee, ik dacht ook, wat gaan Mexicanen daar zoeken?
2: Ja, daar willen die mensen van Mexico naar Suriname gaan. Want de inheemse Mexicanen, ze lusten die mensen niet, die meer niet kennen.
0: Nee, maar daarom is, maar dat krijgen zij nu de naam. Dus de Mexicanen moeten op gaan draaien voor wat de Mennonieten daar doen. En alle Mexicanen moeten dan een visum aanvragen als ze Suriname willen bezoeken. Sowieso denk ik, weet ik niet of Mexicanen geïnteresseerd zijn in Suriname. Dat, ik zou me niet kunnen voorstellen dat echte Mexicanen daar geïnteresseerd in zijn. Maar in ieder geval, men moet niet dat van de Mennonieten gaan afschuiven op mensen uit Bolivia en uit Mexico. Want die mensen daar hebben helemaal niets mee te maken. Het zijn die Mennonieten die van in die landen gaan en doorreizen naar andere landen. En op een bepaalde manier aan omkoping doen aan mensen uit de politiek of andere organisaties.
2: Ja, dus ik doe een beroep. Mensen in Suriname worden jullie wakker. Want hoe lang ga je je mond houden? Je houdt van een politieke partij, maar hoe lang? Het gaat ten koste van je nakomelingen. En dat moeten we niet hebben. En bepaalde mensen hebben me vanuit Suriname gebeld. Waar ik ben in Indonesië om advies. Dus ik heb die mensen goede advies gegeven. En gewoon een krachtige strijd voeren. Maar zo kan het niet langer.
0: Maar hoezo willen ze ook?
2: Nu zijn een paar kennis van mij zijn FFC geworden. Weet je, niet voor niets hebben ze een beroep op mij gedaan en op mij opgebeld. En ja, ik vind het echt erg nu.
0: Nou, de boodschap moet aan de politiek doorgegeven worden.
2: Het is niet van een ver van mijn bed show niet. Het is echt nu, het komt steeds dichterbij. Het kan iemand anders familie wezen, weet je. Dus men moet nog alert wezen. Dat hele systeem in Suriname moet veranderen. Het hele politiek systeem, het gaat zo niet langer niet doorgaan. Weet je, al die parlementariërs, we moeten ze gewoon aanspreken. Wat zouden die mensen gewoon voor de moeten nemen?
0: Ja, ik zeg ook van.
2: Ze spelen ook mee. Want ze worden betaald, hè, om hun mond te houden. En dan komen ze zo gaan naar Rommel, zo aan de uitkraaien. In de media. En dan hoor ik. Om eigen belang. Dit gaat om miljoenen, hè?
0: Het gaat om miljoenen, zeker. En dat mensen daar nu slachtoffer gaan worden en de bewijzen er zijn, dat dient de politiek echt wat aan te doen, hoor. Dat men, de mensen uit de politiek.
2: Maar en men moet. Zichzelf aan ten koste van.
0: Ben je er nog? Oh.
1: Ja, die meneer heeft opgehangen. Misschien is dat batterij leeg.
0: Nee,
1: of zo.
0: Hij is er weer. Er ging iets mis. Oh, maar, okay. Dus we hebben het gehoord. En dus je hebt de telefoon rechtstreeks uit Suriname ontvangen. Ja. Over mensen die ziek zijn geworden, slachtoffer zijn geworden van de giftige wateren of omgeving daar. En dat er nu echt alert moet zij worden opgetreden, actie.
2: Ook aan afstemmen met Kwamiba. Want het hele historie van Suriname moet gewoon rechtgezet worden. Want ook de historie van de Javanen, want ik heb ook veel onderzoek hier gedaan in Indonesië. Ze hebben die mensen naar Suriname met dwang naar Suriname gebracht. Want Indonesië, ze konden niks doen, die Indonesiërs. Want de Nederlandse kolonisten, die hebben Indonesië 400 jaar gekoloniseerd.
0: Ja.
2: Dus hebben die mensen in Suriname gewoon in barakken gestopt, afgezonderd. En die mensen hadden het ook als zwaar. En tot nu toe hebben ze een achterstand. Weet je, ze leven ook in armoede. En deze historie moeten we gewoon duidelijk naar voren brengen. Want ze hadden het echt niet goed. De enigste bevolkingsgroep die het goed had, ze konden alles krijgen van de kolonisten. Dat waren de Indiërs, de Brits Indiër. Het moet gewoon gezegd worden, want ik doe onderzoek nu in Indonesië. Hè. En nog steeds hebben die Javanen, ze leven in armoede in Suriname. Dus we moeten al die historie gewoon secuur, nauwkeurig gaan onderzoeken. Want iets klopt niet in het Surinaamse historia.
0: Maar
2: die mensen zijn gedwongen naar Suriname te komen. En ze werden ook niet betaald, hè?
0: Nee, maar kijk, Fosika, we hebben het net over gehad. Als al die bevolkingsgroepen ook gaan erkennen van onze voorouders zijn naar een land gebracht waar al mensen woonden, weet je? Dan staan we sterk. Dan staan we sterk.
2: Daarom heb ik het gezegd, ik ga alles onderzoeken. Want als de Nederlandse kolonisten die Javanen hier hebben uitgezonderd, in barakken gestopt, en s'avonds mocht je niet bij hun dorp gaan, want je had te wachten voor die slagboom. Dus na 7 uur mocht je niet bij hun gaan. Dus al die dingen moeten we gaan onderzoeken. En dan gaan we vele dingen ontdekken. En dat ben ik ook bezig te doen nu.
0: Ja, en dat je ook contact zoekt met hun.
2: Ja, we moeten die Suriname niet wakker aan schudden. Want de historie moet gewoon herzien worden. Het moet anders geschreven worden. Want vele dingen is gewoon als misleiding.
0: Is misleiding en zorgen.
2: Daarvoor hebben we ook die oude Javanen nodig. Die uit Indonesië naar Suriname zijn gekomen of Java. Laat ze even vertellen wat voor armoede ze hebben geleerd. Weet je? En daarom, ik praat die dingen eerlijk. De enigste contractarbeiders, dat waren de Indiërs. Hun waren de contractarbeiders. Na 5 jaar moesten ze terug naar India. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben dingen gekregen, beloning, koron en toeslag, gelden. Maar met die Javanen, die Nederlandse kolonisten, ze deden wat ze hebben willen met hun. Dus we moeten de mensen gaan onderzoeken, net als de Arawaks, wat ze hebben gedaan met de Arawaks.
0: Ja, precies.
2: De Surinaamse Afrikaner, wat ze allemaal hebben gedaan.
0: Maar dat is het, iedereen werkt op een eilandje. En je hebt hier ook een Javaanse groep. Je hebt hier ook een Javaanse groep, hè? Die zich bezighoudt met wat er in Suriname plaatsgevonden. Maar die werken ook op eilandjes. En die worden ingehuurd.
2: Ja,
0: ik zal je één ding zeggen. Ik heb gekeken op de website van Museum Suriname. En daar mogen al die bevolkingsgroepen hun verhaal vertellen, hè? De Marons, de Javanen, de Hindoestanen, de Afro-Surinamen, al die andere stammen. Alleen de Arawakken, ze hebben iets van de inheemse, maar voor de rest stelt er niks voor.
1: Ja,
0: dus zij discrimineren.
1: En daar ben ik. Daar ben ik
0: Wacht even. Ja, wacht even.
2: We moeten gewoon naar die dorpen van hun gaan. En die oude mensen die gaan ons gewoon eerlijk vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Tijdens het bewind van de Nederlandse kolonisten. Want ze hebben ook mooie dingen met die Javanen gedaan. Want ik ben hier in Indonesië. Ik onderzoek dingen en komen veel vrede dingen uit. Want die mensen zijn gedwongen naar Suriname te komen.
0: Ja, en alle verhalen moeten gehoord worden. Alle verhalen moeten gehoord worden. Alleen, men werkt op eilandjes en dat is wat hier in Nederland gebeurt. Wij weten niet van elkaar. En jij wil nog wat zeggen, Kwamimba, brada Kwamimba?
2: Dat moeten we stoppen. We moeten nu alles in helderheid brengen. Alles moet nu in helderheid.
0: Maar daar zijn we voor. Daar zijn we voor. Om de mensen nu bewust van te maken, al die jaren. Wat hebben jullie gedaan? Waar heeft het toe geleid?
2: Ja.
0: Er is nog steeds geen dialoog geweest tussen al die verschillende bevolkingsgroepen. Dus dat missen we eigenlijk.
2: Men moet opletten. Ze interviewen mensen die in taal spreken.
0: Ja, precies.
2: Daar komt de hoogheid niet naar boven.
0: Dat is het. En daardoor komt het land ook niet vooruit. Dus dat is wat. Maar die Suriname Museum.
2: Ja, waarom doe ik een onderzoek hier zo in Indonesië? Ik vraag een paar oude mensen hier zo. Ze zeggen, mijn familie is gewoon ontvoerd uit Indonesië naar Suriname.
0: Ja.
2: Maar wij wisten helemaal niet waar onze familie is zijn gegaan. Dus die Nederlandse kolonisten hebben vrede dingen met die Javanen ook. En die dingen moeten gewoon naar buiten niet komen.
1: En daar hadden we het.
2: Dompelen.
1: Ja, en daar hadden we het over. Ja, en daar hadden we het over, dat een, al die mensen die in Suriname zijn gebracht, moeten juist één vuist maken.
0: Precies.
1: Want we zijn allemaal slachtoffer van diezelfde mensen.
0: Ja, en daar waren we met Radio Suriname mee bezig. Maar op een gegeven moment is men anders gaan werken. Men heeft een andere plan bedacht. Mm-hmm. Op een andere manier te gaan werken. Waardoor het op niets uitgelopen is. En nog vandaag de dag met het onderzoek door de koning niet eens het woord Surinaamse Arawakken niet in me. En daar, hij is naar Suriname gegaan en zegt, mensen hebben excuses. Hij heeft zijn excuus aangeboden. Aan wie? Ik zag een Maronman en iemand die ze ergens op hebben opgepikt als inheemse. En die wist niet eens waar het over ging.
1: Dus ik vind dat de Nederland...
2: De historie van de Arawak is een zwarte bladzijde voor de Nederlandse kolonisten. Want de zwarte bladzijde zijn ook genocide gepleegd met de Arawaks.
0: Ja.
2: En dat moet niet naar buiten komen. Hetzelfde met de Javanen. Wat ze allemaal hebben gedaan met de Javanen door Rieke, dat mag niet naar buiten komen. Dus wat doen ze? Ze nemen een paar Javanen die hun taal spreken. En de mensen worden flink betaald.
0: Ja, zo gaat het, hè? Ja.
2: De hele historie aan de misleid en aan de vervals.
0: Ja.
2: Dus wij moeten een stop aanzetten, we moeten verandering inbrengen. En dan gaan we die mensen zelf interviewen, onderzoeken, vooral die oudere mensen. En dan ga je veel dingen horen. Want mensen zijn die Javanen zwijgen. Maar als je serieus met hun praat, dan komen ze met al die verhalen wat ze allemaal hebben meegemaakt.
0: Het is goed als zij kunnen interview geven en ook kunnen vertellen vanuit Indonesië. Dan weten we het ook, weet je. Dat is ook heel belangrijk. Dat ze vanuit Indonesië. Maar dat is goed.
2: Ik heb een deel al gedaan, want vele van ze zeggen, mijn familie zijn ontvoerd door die Hollanders naar Suriname.
0: En we zaten ook met dat onderdeel. Ja.
2: Zo erg hebben ze die mensen behandeld.
0: We zaten ook met...
2: Wij in Suriname, we weten het niet. Wij denken gewoon, ja, die Javanen waren contractarbeiders. Dat is helemaal niet zo. Die mensen zijn gedwongen naar Suriname en met valse provinsen.
0: Maar je ziet het...
2: Alleen die Indiërs hebben een contract getekend met die Engelsen. De koninklijke huis in Londen. Dat is de enige. Ze hebben een contract getekend. 5 jaar contract. Dus die beste Indiërs waren onder bescherming van de Engelsen. En tot nu toe gebeurt het in het regio Zuid-Amerika en Caribisch gebied. Trinidad, Guyana en Suriname.
0: Ja, we weten. Ja.
2: Door de Amerikanen en de Engelsen nog steeds.
0: Nog steeds, ja. En we gaan even verder voor Sika. Bedankt voor je... Ja.
2: Indonesië, iedereen de groeten. Ik kwam even...
0: Ja, en dank voor het ons op de hoogte stellen, ook vanuit Suriname en ook vanuit Indonesië. Wordt vervolgd. Oké, is goed. Fijne avond of verder gewenst hoor.
1: Ja, de mensen kennen Fonseca, want die is af en toe ook in mijn programma. Maar we gaan een beetje over spiritualiteit praten. Want dat hoort je ook bij hier bij een Arki Atori. En iets wat heel belangrijk is. Dus goed luisteren wat ik allemaal ga zeggen. Bradanga Sisasa e Arki no no de. Wat is het doel van een mens op aarde? Want dat weten we niet. Hier op aarde moet je kennis opdoen, zodat wanneer je in het hiernamaals gaat, dat je dan veel hebt geleerd hier op deze aarde. Want juno abis timoro, maar je kra de ete. En daarom moet je die kra, die moet je scholing geven. Want vroeg of laat... We gaan wat men hier noemt een dood. Alles gaat dood. Een keer zelf bomen gaan dood. Dieren gaan dood. En noem maar op. Maar wij mensen moeten ervaring opdoen omtrent het hele leven. Omdat... dat is eigenlijk de bedoeling van de scheppers. Dat je moet kennis opdoen. Zodat wanneer je uit je lichaam bent, wat we dood noemen, dat je genoeg hebt geleerd van spiritualiteit. Dus het is niet alleen dat je naar school gaat, 1 en 1 is 2, A, B, C. Nee, het gaat ook om die kennis, de spirituele kennis die je op moet doen, Bradangasisa. Wij hebben allemaal een kracht. En jouw lichaam, dat is van jouw kracht. Maar die kracht in jou, die gaat doorleven. Je hebt geen lichaam meer, maar die kracht is er nog. En daarom moet je ook, wanneer het gaat om spiritualiteit, we moeten daar ook veel van kennen. Zodat wanneer je in het hiernamaals gaat, dat je niet gaat verdwalen. Want er zijn zoveel dingen om ons heen. Zoveel je hebt christendom. Je hebt dat van die Marokkanen, hoe heet dat?
0: Moslim.
1: En noem maar
0: op. Islam.
1: En islam. Er zijn verschillende van dat soort dingen hier op een aarde. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Wij Afrikaanse mensen, we hebben nooit andere mensen bribi-structuren genomen. En dan gaan we het maken tot die van onszelf. Toen onze voorouders uit Afrika gingen, tegen hun wil, hadden ze toch een spiritualiteit. Ze waren bezig ook met spiritualiteit. Maar een heleboel van ons kent dat niet. Want na de slavernij hebben ze je ingepakt om te zitten in die christelijke ding. Maar die christelijke ding is niet van ons. En wat leer je daaruit? Niks leer je daaruit. Terwijl in het leven moet je kennis opdoen, zodat wanneer je kracht in het hiernamaals gaat, Bradangasisa, dat die ak mama kon niet over het hiernamaals. Want je kracht blijft leven. Je kracht gaat niet dood. Je kracht heeft alleen maar geen lichaam meer. Maar het leven gaat door. Maar als je geen kennis opdoet omtrent spiritualiteit, dan kan jij een verdwaalde jorka worden. Want je weet niks. Je weet niet waar je naartoe moet gaan. Je zit in verschillende bribi-structuren. En je kan dit van mij aannemen. Het is beter voor ons Afrikaanse mensen om de Afrikaanse spiritualiteit.

Waar waren we dat toch al? En met welke een soort bribistructuur ben je bezig? Met wat? Onze voorouders die piramiden en al dat soort dingen hebben gemaakt, waren geen christenen. Ze waren ook geen moslim. Ze hadden toch een eigen bribistructuur? En dan waarom gaan jullie niet op zoek naar die? Want ik vertrouw geen enkele langharige persoon, omdat de meeste van die, dan heb ik het niet over allemaal, hè? Want de meesten hebben een hekel aan ons. Je kan wel in een bribistructuur gaan zitten, maar ze hebben een hekel aan ons. Ze houden niet van ons. Dus er is geen harmonie. En omdat wij Afrikaanse mensen, we zijn gestript van bijna alles van ons. En helemaal wanneer het gaat om onze spiritualiteit. En wat is de doel van jou hier op aarde? Is dat je kennis op moet doen omtrent spiritualiteit. Als Surinamers weten we dat je we noemen die dingen Jorka hebt. Je hebt Bakroes en al dat soort dingen. Misschien weet jij niet eens dat iemand een bakroe op je hebt gestuurd. Want je hebt van die duivelse mensen, noem ik dat soort mensen, die dat doen. Die doen dat. En misschien hebben ze een hekel aan je of wat dan ook. Dan sturen ze een jorka op jou af. En waarom doen ze dat? Ze willen je gewoon kapot maken. Maar als jij niet weet over dat, dan ga jij niet eens weten dat jou overkomt. Dus je moet ook kennis hebben over Jorka, over Bakroe en al dat soort dingen. Want men, de mens, en daarom zeg ik je, de mens is de meest kwaadaardige ding hier op deze aarde. Dat ze dat soort dingen gaan doen. Jorka gaan nemen, Bakroe gaan nemen en noem maar op. Maar die mensen die dat soort dingen doen, weten volgens mij niet dat ding daar in het spirituele wereld is strafbaar. Die straf die je daarvoor gaat krijgen is groot, Abradangasisa. Dus ben je boos op iemand, dan praat desnoods gewoon niet met die persoon. Heeft iemand je iets gedaan? Dan ga liever eerder met die persoon vechten dan dat je Jorka moet gaan halen om te sturen op die persoon, Bakroe gaan halen om te zetten op mensen. Doe dat soort dingen niet. Doe dat soort dingen niet, want in het hiernamaals, de scheppers en al die andere krachten die er zijn, ze zien alles wat jij doet. Je kan daar niet aankomen en dan ga je met leugen zitten. Nee, ze weten precies wat jij allemaal hebt gedaan. En dan laat het niet zo zijn dat ze erachter zijn gekomen dat je Jorka gebruikt. Je gebruikt een Bakroe om op anderen te gaan zetten zodat die persoon, ik weet niet wat er allemaal gebeurt wanneer dat soort dingen naar jou toe komt. Maar die mensen die met dat soort dingen bezig zijn, moeten opletten wat hun gaat overkomen. Liever ga je met iemand vechten, hoe angel koffie, hoe nak makandra, dan dat je dat soort entiteiten gaat nemen om op mensen te sturen. Dus, bradanga sisa, imus sabi, ala den sandi si im sabi in alibi. Het leven is niet alleen dat je weet dat 1 en 1 2 is. En dat je weet de ABC. Maar je moet ook spiritueel dingen leren. Wat allemaal om je heen is. Alle soort dingen moeten we leren, Bradananga Sisa. Vaak zeg ik ook tegen die mensen, loop niet heel laat met kinderen op straat. Omdat kinderen die zijn vatbaar dat als er een jorka of een bakroe in de buurt is,
die gaat

0: Gewoon in dat kind. Omdat dat kind, die kracht van dat kind is nog ook een baby. Misschien jij als een volwassene kan dat misschien aan, maar misschien ook niet. Maar dat soort dingen als Jorka Bakru, ze hebben geen lichaam. Dus ze gaan altijd in jouw lichaam komen. En je weet dat niet eens, want je weet niet dat Jorka en Bakru dat soort dingen doen. En daarom ik woon voor boerja de isolatie in families en noem maar op. Hè. Want misschien een of andere oom die wil zoveel geld hebben. Die gaat ook een bakker zoeken of voor Jorka om dat geld voor hem te brengen. Maar dan in Sranatong zeggen we, wat je achterlaat naar de hebi you elibabaka. Daar ben jij een enkel persoon. Die Jorka en die Bakru dinges doen. Maar dan heb je een hele familie. Jouw familie, die hele familie kan kapot gaan. Hè? En die mensen weten niet eens dat het daardoor komt. Want ze weten niet wat die andere oom of tante in het donker doen. En dat is belangrijk, Bredengasisa. En de doel hier op aarde is dat je kennis moet opdoen omtrent spiritualiteit. Op school hier ga je gewoon leren 1 en 1 is 2, ABC. Dat is wat anders. Maar het feit dat jij niet dood bent, als je dood bent, je hebt alleen geen lichaam meer, maar die kra is er nu nog. En die kra nou van jou, je gaat hem met een heleboel dingen die niet eens nodig is. Maar het belangrijkste is, je moet al dat soort dingen weten. En vooral, kijk, in Suriname, ik weet nog, hadden ze het over taboe, hè? Heb je ook van gehoord, Juanita?
1: Taboe?
0: Ja, taboe.
1: Zo'n bescherming?
0: Ja. Mm-hmm. Dus, onze voorouders van vroeger, voorslavernij en al dat soort dingen. Ze wisten dat soort dingen. Dus dan creëren ze iets om hen heen, die jij misschien ook niet ziet, dat nooit dat soort dingen in hun lichaam kunnen komen. Jorka, Bakru en noem maar op. Maar, daarom zeg ik je, de duivels, een heleboel duivels zijn in ons midden. Want Afrikaanse mensen, ze wisten dit soort dingen. En ze wisten ook wat ze daartegen moeten doen.
1: Ja.
0: Maar nu hebben ze het gros van ons uit onze BRB-structuur weggehaald. Waardoor wanneer er een tackle is, dan moeten we gaan bellen. Gaan bidden om Jezus te gaan vragen als hij ons kan komen helpen. Maar wij kennen dat niet. Wij kennen dat soort dingen niet. En het is niet vreemd voor mij dat een heleboel mensen, misschien een Jorka en of een Bakru zit in je lichaam, je weet dat niet eens. Je kan 1001 jaar gaan bidden naar een of andere Jezus of zo. Het gaat niet weg. Het gaat niet weg. Je moet dat ding weghalen. En niet gaan bidden richting bribi-structuren die pas zijn ontstaan. Want dat soort dingen waren niet in Europa. Men heeft dit concept gewoon genomen uit Afrika. Afrika had dat soort dingen al. Dus, Bradangasiza, maak geen grappen met spiritualiteit. Hè? Je moet spirituele dingen moet je ook kennen. Niet alleen wat hier onder de zon gebeurt, maar ook die dingen wat in ons midden zijn. En daar weten we eerlijk gezegd niks van. Ik wist dat ook niet. Ik wist dat soort dingen ook niet. Maar als je connected bent met de spirituele, dan gaan zij gaan jou leren. Zij gaan jou leren. Je gaat bepaalde dingen ondervinden. Maar je denkt dat je die dingen zomaar ondergaat. Nee. Alleen om jouw kennis te laten hebben omtrent dit en dit en dat soort entiteiten, is hier met ons op deze aarde. Maar zij zien ons, maar wij zien hen niet, omdat ze spirit zijn. Maar als je een beetje een kennis opdoet omtrent dat soort dingen, en misschien je voelt, mijn lichaam is niet goed, en noem maar op. Maar als je dat niet weet, dan weet je niet eens dat iemand een bakroe voor je hebt gestuurd. Of een jorka op je hebt gestuurd.
1: Ja, mensen beseffen niet, hè?
0: Ze beseffen niet
1: ja. Als ze zo bezig zijn eigenlijk, dat we hier tijdelijk zijn. En je hebt mensen die ook op bepaalde niveaus leven, zoals jij aangeeft van waarom de ene mens meer spiritueel is en jou meer begrijpt dan de andere mens. Het leven is soms, ja, als je over nadenkt, heel gecompliceerd.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dan ook mensen hebt die, als je gelooft in reïncarnatie, dan hebben sommige mensen al duizenden jaren geleefd, zielen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En sommige zijn nog heel jong. Dus die moeten nog heel veel ervaren.
0: Ja, ja.
1: Als je het over spiritualiteit hebt, spirituele mensen, die zijn ver gevorderd. En die zijn altijd geboeid in de spiritualiteit. Gaan boeken lezen, hebben interesse in als ze iets horen. Gaan op internet zoeken. Het leeft vanuit je ziel.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je praten soms met iemand die helemaal niet spiritueel is. En jou misschien ook niet gaat begrijpen. Omdat die nog een hele lange weg te gaan heeft.
0: Mm-hmm.
1: Die moet heel veel ervaringen opdoen.
0: Ja.
1: Dus zeg maar, die gaat naar de kerk en die gelooft helemaal wat de pastoor of de dominee zegt. Vol overtuiging. Dus die gaat echt die weg op en die heeft alle vertrouwen in dat de weg is.
0: Mm. En als de Europeanen dat doen, moeten ze zelf weten, maar Afrikaanse mensen houden toch op.
1: Ja, maar ze zijn zo geprogrammeerd.
0: Ja, weet ik wel.
1: Dus dat is ook eigenlijk het plan, hebben ze in het plan meegenomen.
0: Ja, dat is waar hoor.
1: Tijdens het kolonialisme, slavernij, hebben ze in het plan meegenomen.
0: Hebben ze ons weggehaald van onze eigen spiritualiteit, die we op het Afrikaanse continent hebben. Het is zo ver gegaan dat zelf mensen die nog op het Afrikaanse continent zijn, Ik snap niet dat vele van hen ook christenen zijn.
1: Ja, maar dat zeg ik toch?
0: Ik zou eerder denken, wij die verscheept zijn naar Noord- en Zuid-Amerika, dan zou je kunnen denken, wij zijn al dat soort dingen vergeten. Maar als het ook gebeurt op het Afrikaanse continent.
1: Ja, precies. En men ging ook dan de mensen overtuigen van, kijk, er worden hier meerdere goden vereerd en er worden kwade dingen verricht, hoe noem je dat? Dus de mensen gingen geloven, wij gaan dan voor het christendom kiezen. Hmm. Maar zij weten niet dat het christendom ook niet zuiver is.
0: Het is niet zuiver, nee.
1: Dus ze hebben een andere god gecreëerd.
0: Ja. Maar ik vind, mijn mensen moeten zich schamen. Want je komt toch van een plek. Ga je geschiedenis leren? Vaak zeg ik tegen die mensen. Ga boeken zoeken over het oude Egypte.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan ze schrikken om te zien dat een heleboel van die dingen die zogenaamd christelijk zijn, dat komt daar vandaan. Het Afrikaanse mensen waren met dat bezig. En
1: ook Ethiopië toch?
0: Nee, Ethiopië is ook Afrika.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Nee, maar
1: hele echte Oude Testamenten afkomstig zijn, ik weet niet.
0: Nee, die mensen, onze mensen moeten nu dan goed luisteren. Dat klopt niet, hè. Weet je waarom? In Ethiopië was een koninkrijk. Toen bestond ik die naam niet eens. Het heette Punt. En daar waren vrouwen aan de macht. Koningen waren daar aan de macht.
1: In Ethiopië?
0: Ja. Voordat het Ethiopië, want het is een Griekse naam. En het betekent een zwart gezicht. Mm. Dat betekent dat woord. Maar als je je geschiedenis kent, dan moet je je eigen afvragen, waar zijn die vrouwen dan? Die eeuwen waren koningen daar de baas. Maar waar zijn ze allemaal? Dat betekent dat of jullie hebben die mensen vermoord, misschien anderen ook verkracht. Dus Baradanga Siza, het leven is niet vanzelfsprekend. Dat je naar school gaat, je gaat leren ABC, 1 en 1 is 2. Het is meer dan dat. Hoe zit het met het spirituele dan?
1: Ja, en nu met die AI en al die internetgedoe.
0: Het is nog erger
1: dan
0: geworden.
1: Dan hebben helemaal geen tijd om zelf op zoek te gaan. Of ze kunnen wel iets gaan vragen, maar dan blijft het bij. Maar ook zelf nadenken over het leven.
0: Ja, dat moet iedereen doen.
1: Zelf nadenken over, daar hebben mensen geen tijd meer voor.
0: Maar hoezo heb je daar geen tijd voor?
1: Ik heb maar een voorbeeld, mensen
0: ik snap het niet.
1: Van 9 tot 5. Ze komen van hun werk, stappen in de auto, kunnen ze hun telefoon, maar zeg maar trein, metro, bus. Eerst wat ze pakken is hun telefoon, totdat ze thuis zijn. Dan moeten ze koken, gaan ze koken, sommigen of eten bestellen. Nou, en daarna is het weer hun telefoon. Of een beetje televisie kijken, snap je? Maar dan heb je tijd om zelf over het leven na te denken.
0: Ja.
1: Dat is er gewoon niet meer.
0: Maar terwijl dat moet. Want hier op aarde is een soort school. Je moet scholing geven aan die kracht van jou. Omdat het gaat een keer komen dat je doodgaat. Begrijp je? Zo. Maar alleen jouw kracht is niet dood. Je hebt geen lichaam meer.
1: Is het kleed hebben we ook.
0: En in het hiernamaals ga je verder. Maar als je dan, dus ik denk de mensen van nu, en vooral de Afrikaanse mensen die al miljoenen jaren zelf hier op deze planeet wonen al, zijn ze, dan kan het toch niet dat zo'n groep eeuwen later maakt jou tot een slaaf, doen wreeddadige dingen tegen jou en dat is het de meeste normale ding, vinden hun, hè, want ik vind dat niet normaal, dat je ineens in een bribi-structuur zit van mensen die jouw voorouders 400 jaar in slavernij hebben gebracht. Dan waar is die God van de Bijbel dan op dat moment? Waar is hij? Sommige mensen zeggen van ja, het is goed dat slavernij er was, want zo hebben we God leren kennen. Dat Afrikaanse Surinamers zeggen dat, hè? Dan denk ik, je weet de zin in Rokobo, no?
1: Ja.
0: Het is maar de zin in Rokobo.
1: Hoe moet je het zeggen?
0: Kijk, als je zo
1: maar,
0: opmerkt.
1: Maar je onder alle bevolkingsgroepen, hoor.
0: Ja, maar hoe kan jij. Hoe kan jij nou zeggen dat je blij bent dat er slavernij was? Want zodoende heb je een of andere God, die witte man God leren kennen. Nou, ik vind het een grote belediging naar onze voorouders.
1: Ja.
0: Ik ben niet blij dat ik slavernij was. Want het is een gruwel geweest voor die mensen. Dat jij als nakomeling gaat zeggen dat je blij bent dat er een slavernij was. Want zo heb je een of andere God leren kennen. Het is het meest achterlijke ding wat je met je mond zegt.
1: Ja. Er zijn zoveel verschillende meningen, denkwijzen. En ik denk dat je sowieso nooit iedereen gaat kunnen bereiken. Er zullen altijd mensen zijn die jouw denkvisie hebben, maar er zullen ook heel veel zijn die anders overdenken. Ook al hebben ze jouw huidskleur.
0: Ja, maar ze kunnen gaan denken wat ze willen. Als je uit je lichaam bent, je bent dood, dan pas gaan die mensen hun ogen open gaan. Maar dan is het te laat. Want hier op aarde, je moet dingen leren. Dat is het doel.
1: Je bedoelt, het is een leerschool.
0: Ja, het is een leerschool.
1: Het is een leerschool.
0: Ja.
1: Zou het niet zo kunnen zijn dat voor iedereen het eigenlijk anders uitziet?
0: Nou, nee.
1: Of dat je ook leraren hebt van diverse volkeren. Dat geloof ik wel in, dat je leraren hebt van diverse volkeren die hier naar planeet Aarde worden gestuurd om hun volkeren in feite inzichten te bieden en ja, vooruit te laten komen of hoe je het wil zien. Maar dat je onder alle bevolkingsgroepen dat hebt. En je hebt altijd mensen inderdaad die mee zullen gaan. En je hebt mensen die een andere weg kiezen. Mm. En die hebben misschien nog honderden jaren te gaan voordat ze op jouw niveau komen.
0: Mm. Ja, dat is waar. Maar eigenlijk, ik kan niet zeggen deze leeftijd of zo. Maar als je volwassen bent, is de doel dat jij spiritualiteit moet gaan kennen. Je kent het leven van het, je kent de dingen van het leven. En, maar hoe zit het met die dingen van de spiritualiteit?
1: Dat is de geestelijke voeding.
0: Ja, en er is maar één ingang. Het maakt niet uit welke volk je bent. Eén ding moet iedereen zeggen, de hele mensheid moet dat weten. Dat hier op aarde moet je jezelf verscholen. Zodat wanneer je in het hiernamaals gaat, dat je alle soort dingen al weet.
1: Het bijscholen, ja.
0: Ja, het is een
1: maar
0: soort
1: iedereen bijscholen. Heeft het besef, denk ik.
0: Ja, ze hebben het besef.
1: Echt, het feit is van, jij praat zo, maar sommige mensen gaan niet begrijpen wat je zegt. Die denken aan feestvieren, nagelslakken of vrouwen. Ja. Mannen die zijn alleen maar bezig met muziek. Of vrouwen versieren of noem maar op. Ja. Weet je?
0: Kijk, ze
1: als
0: mogen,
1: jij zo praat, dan...
0: Kijk, ze mogen al dat soort dingen gaan doen. Maar ze moeten niet vergeten dat die kracht van jou, die gaat doorleven. Dus jouw kracht moet een kennis opdoen.
1: En daar mag je ze bewust van maken.
0: Ja.
1: En, een stukje bewust worden.
0: Ja, en dat probeer ik te doen. Dat het niet vanzelfsprekend is. Ik neem een voorbeeld met het christendom. Je, men zegt, je gaat naar de hemel, je gaat naar een paradijs en bla bla bla. Waar is het bewijs van dat ding daar?
1: Ja,
0: waar is het bewijs dat, daarvan?
1: Ik vraag mensen ook die in Jezus geloven, heb je hem al gezien?
0: Ja.
1: Ja, we wachten op de Messias. Ik zeg ook van, is het niet de bedoeling dat je aan jezelf gaat werken? En je ook een redder probeert te worden voor de wereld.
0: Ja.
1: In plaats van te wachten.
0: En die Afrikaanse mensen, voordat Europa spiritualiteit had. In Afrika heb je wel miljoenen van dat soort mensen. Maar dat laten ze aan de kant. Want ze denken van wij Afrikaanse mensen, volgens mij denken ze ook dat we van de ene boom naar de andere boom gingen springen of zo. Ik weet het niet. Maar als je het oude Egypte gaat bestuderen, dan zie je ook dat ze jezelf vertelt dat in het leven moet je weten wat je doet. Want, en al dat soort dingen zijn geschreven op die muren, hè, en op die papieren rollen van onze voorouders. En achter hun loop ik. En dat je een... dat je bij een soort krutubanje gaat komen.
1: Mm.
0: En daar zit de vrouwen justitia. En je moet kijken bij waar je een, als je iets hebt gedaan. Hoe je dat ding ook alweer? Dan kom je een rechtbank. Ja. Dat zag ik. Vaak, als je goed kijkt, hebben ze altijd een vrouw.
1: Ja, klopt.
0: En dat ding daar, hoe komen die Europeanen eraan? Komt uit Afrika, want voordat die Europeaan dat had, was het al op het Afrikaanse continent.
1: Mm-hmm.
0: En daar leren ze jou, weet wat je doet, want als je uit je lichaam bent, dus je bent dood, dan kom je voor het gerechtbank daar.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet jouw lichaam, jouw kracht komt daar. En dan, als je alles goed hebt gedaan, niemand kwaad gedaan hebt, dan kom je op een goede plek. Maar als jij nu ook duivelse dingen hebt gedaan, dan ga je ook duivelse dingen daar ontmoeten. Maar dat soort dingen moeten we weten. Want daarvoor, dat is het leven. Het leven is niet alleen maar eten en drinken en noem maar op. Maar het vervelende van het hele ding is... 1400 zoveel hebben ze Afrikaanse mensen verscheept naar Noord- en Zuid-Amerika. Genoeg Afrikaanse mensen hebben met hun eigen spiritualiteit hunzelf laten wegrennen, gaan schuilen ergens en noem maar op. Sommigen, je ziet die staat hier, maar jij ziet ze niet. Want dat is allemaal hun spiritualiteit. En uitgerekend die mensen die onze voorouders in slavernij hebben gebracht, ze hebben ook heel veel dingen meegemaakt met die Afrikaanse mensen wanneer ze met hun eigen spiritualiteit gingen werken. En vele van onze mensen weten dat niet. Ze weten niet eens hoeveel mensen van Noord- en Zuid-Amerika hun eigen spiritualiteit hebben iets met hun eigen spiritualiteit hebben gedaan, waardoor ze staan hier, maar jij ziet ze niet.
1: Onzichtbaar.
0: Onzichtbaar maken ze zichzelf. Alle soort dingen. Alle soort dingen hadden we.
1: Ja.
0: En omdat we dat soort dingen kenden, die Europeanen die al die mensen in slavernij had gebracht, die heeft dat ook ondervonden met Afrikaanse mensen. Daarom hebben ze ons hun griebiekstructuren gegeven.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet gegeven omdat ze zo van ons houden. Nee, ze weten hoe onze eigen spiritualiteit in elkaar zit. En wat konden ze doen? Jou uit die van jou halen en jou lekker in het christendom brengt of in de moslim dinges brengt. Maar hoezo dan? Dat wij alle Afrikaanse mensen zijn hier al miljoenen jaren. Wat ik heb...
1: Maar ja, die mensen, ze werken ook, dus gaat dat ook van de Europeanen niet hoor. Natuurlijk hebben ze ook uitgekeken naar wat andere volken hebben doen. Ze hebben ook hun eigen dingen.
0: Nee, maar
1: ze hebben ook hun eigen... Ik weet niet of je de vrijmetselarij hebt gehoord.
0: Maar waar komt dat vandaan, denk je?
1: Het zou ook ergens vandaan komen.
0: Ja, nee, het komt uit het oude Egypte, al dat soort dingen, hoor.
1: De Joden, die hebben dat ook?
0: Ja, kijk, je hebt mensen die hun eigen godsdienst hebben gemaakt.
1: Ook gecreëerd
0: gemaakt,
1: hebben.
0: Begrijp je? Dus en een heleboel van die dingen waar mijn volken in zitten, zijn allemaal nepdinges. Mensen hebben het zelf bedacht, maar wel uit concepten uit Afrika.
1: Kijk, ze hebben ook veel van de Zuid-Amerikanen, ja. Native Afrikanen hebben ze ook
0: ja,
1: het spiritualiteit.
0: Ze hebben ook van, ja.
1: Echt heel maar, veel. Maar, en ze hebben ze ook onderzocht. Hoe noem je dat zeggen?
0: Maar als ik die drie structures van de gewone Europeanen en die anderen zie, dan ik zie gewoon dat ze zelf iets hebben gemaakt, maar vanuit dingen uit Afrika. Ik heb een nummer hier gezet wat ik even ga draaien. En dat is tenminste de luisteraars kennen die pokoe daar al, want ik draai het vee. En dat is Heru.
1: Oh, oké.
0: Heru, wat men nu Jezus noemt, was bij ons altijd Heru. En dus vooral als al dat soort dingen zijn wij gestript. En Surinamers, Afrikaanse Surinamers, kunnen mij niet zeggen dat ze dat niet weten. Wij moeten blij zijn dat er een pokoe is over Heru.
1: Mm.
0: En hoe...
1: En dat is een soort Jezus geweest.
0: Nou, hij is het. Die soort Jezus hebben die witte man gemaakt. Vanuit die concept van hem, ja.
1: Want ik begreep dat je... Ja, je zegt... je weet niks van Ethiopië, maar... Iemand is daar geweest. En wat ik onthouden heb... En dat vond ik ook een hele goeie wat hij gezegd zou hebben. Of hij nou... welke kleur hij ook gehad zou hebben. Velen zullen vanuit mijn naam spreken, maar niet mijn geest dragen. Weet je wat dat betekent? Al die missiezendelingen, al die bemiddelaars, vanuit een God te spreken of vanuit Jezus. Velen zijn niet zuiver van
0: geest. Nee, ze zijn
1: niet zuiver van geest.
0: Ja.
1: En dat wordt mee bedoeld.
0: Kijk, als ik kijk naar de Europeanen en de Arabieren, zij hadden helemaal geen godsdiensten en dat soort dingen. Ze hadden dat echt niet. Maar op het Afrikaanse continent was dat al. Het was er al. En een heleboel van onze mensen, als ik ze zeg van, waarom denk jij dat de mensen jou hun bribistructuur hebben gegeven? Als je weet, tijdens slavernij, wat Afrikaanse mensen allemaal hebben gedaan om vrij te worden. En natuurlijk, die Europeaan die ziet het. Dus hij wil die meneer een pak slaag geven, toch? Elke keer dat hij die meneer slaat, niet die meneer, voelt het hij zelf. Is ook spiritualiteit. Dus die mensen daar wisten bepaalde spiritualiteit. Die man kan met welke riem of wat komen om die mensen te slaan. Maar die mensen voelen er niet. Hij loopt te gillen. En daarom als ik tegen onze mensen zeg van, men heeft jou niet hun bribistructuren gegeven omdat ze zo van jou houden. Nee, ze hebben ondervonden wat onze dingen allemaal kunnen doen. En toen hebben ze ons gestript van dat.
1: Ja, ja.
0: Dus, Bradangasisa, je moet echt genoeg dingen kennen van spiritualiteit. Want anders gaan mensen jou voor de gek houden.
1: Dat is inderdaad zo, hoor. Ik wil ook zeggen, toen ik Radio Surimama deed, of presenteerde, dat ik daar ook ervaren heb dat, ondanks dat ik voor de, ik had het toen over de inheemse, en die solidariteit was ver weg te zoeken. Ja? Van de mensen van inheemse afkomst. Nu mag ik meer informatie weten, heb ik doorgekregen. Hè? Hoe dat precies zit, waarom er een soort geruis en dingen daartussen was. Maar ik heb daarnaast ook van verschillende mensen van diverse nationaliteit of diverse volkeren heb ik ondersteuning gehad. En dat is, vind ik, iets heel moois. Ook van mensen van Afro-Surinaamse afkomst, die helemaal begrepen waar ik het over had. Ik moet eerlijk zeggen, ook Nederlanders, die kwam ik tegen. En die ook meedachten en ook dezelfde denkvisie hadden. Hindoestanen iets minder, maar toch ook wel. Dus mensen van verschillende nationaliteiten. En zo weet ik dat er mensen zijn die vanuit verschillende denkvisies leven. En als je bij elkaar bent, met elkaar bent of samenkomt, dat je heel veel kunt bereiken. En die mensen zouden eigenlijk de dialoog moeten vormen. De leiders moeten zijn in de dialoog vormen voor Suriname met diverse bevolkingsgroepen. En die leiders die zullen elkaar begrijpen. Ze hoeven elkaar niet veel te vertellen, want ze weten waar het om gaat. Ze beschikken over dezelfde inzichten. En dan heb je zo'n bijzondere spirituele kracht dat niemand tegen bestand is. En daar, van daaruit zouden we veel meer kunnen bereiken. Maar niet iedereen die hier komt, die zegt van, ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En die mensen weten niet eens wie ze zelf zijn. Dus spiritualiteit is heel belangrijk in het werk van healing vooral. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk het belangrijkste hier op deze aarde.
1: Ja.
0: Ja, vandaar dat ze, want een heleboel van die duivelse krachten zitten ook hierop.
1: Is een satanisch netwerk.
0: Ja, ja.
1: Die houdt dat in de gaten.
0: Ja.
1: Dat zodra ze merken van, hé, wacht even. Die gaat een bedreiging voor ons vormen. Want die persoon is heel spiritueel begaafd.
0: En dan vermoorden ze je.
1: Of ze gaan je pesten. Ja. Of ze gaan je pesten op allerlei manieren. En angstig maken. Dat je geïsoleerd raakt. Ze houden in de gaten als er niet te veel mensen je volgen. Want dat is ook een bedreiging. Stel je voor dat heel veel mensen je gaan volgen en je gelijk gaan geven. Dan verzwakt hun kracht. Dus zij houden alles in de gaten om die macht te blijven houden. Maar ze moeten weten, er is meer tussen hemel en aarde. Ze kunnen niet over alles controle hebben.
0: Nee. De mens is een mens. Meer ben je niet. Maar net wat je zegt, sommigen doen net of zij de scheppers zijn.
1: Ja, precies. Terwijl die mensen zijn die zich tegen de scheppers keren. Hè?
0: Alles tegen
1: God en gebod keren ze zich. En ze hebben het over God. Als men een eed legt in de Tweede Kamer of wat dan ook. Zo helpt God mij almacht. Zeggen ze allemaal, de koning, noem maar op.
0: Ja.
1: En dan vraag je, dan zou je toch eerlijk moeten zijn van hart.
0: Ja.
1: Als je die uitspraak doet. Of men dient een andere God. Maar als het de rechtvaardige God is, dan zou mij anders
0: zijn. Ik vind die God van de Bijbel, ik vind hem... Maar dat ligt ook aan onze mensen. Kijk. Hier in de 1300, 1200, noem maar op, draaide alles om die paus. Maar, ik heb het een paar keer aan onze mensen verteld, waar komt dat vandaan? Bij ons, in het oude Egypte, was het gewoon de hoogste spiritualiteit. En als die meneer kon bijna een was hij bijna een tovenaar zelf. Maar die, een hoge priester, die gaat nooit tegen jou zeggen, ja, je mag die mensen daar in slavernij brengen. Maar dan nu, je hebt een Bijbel.
1: Ja.
0: En dan vanuit die Bijbel werkt de paus. En dan gaat een van die duivels, sorry voor dat ding. Gaat vragen aan die paus of ze Afrikaanse mensen in slavernij mag brengen. En die paus zegt, ja, je mag ze brengen, want ze zijn kinderen van de duivel.
1: Wanneer is dat gezegd dan?
0: Ja, voordat ze voor slavernij.
1: Over de verslaving.
0: Ja, voor slavernij. Want alles draaide hier om zeg maar die paus. En die geeft dan het groen licht aan die andere duivels, noem ik die mensen. En ik noem niemand gewoon duivel omdat ik dat wil. Nee, de dingen wat je hebt gedaan, krijg je zo'n naam. En kijk, niet dat je geboren bent dat ik dit wist, hè. Maar je gaat groeien, je gaat dingen onderzoeken. En dan kom je tot de conclusie van... Hoezo zitten mijn mensen in een tribestructuur die groen licht hebben gegeven aan die Europeanen om jou in slavernij te brengen? Ik zou zeggen eerder, die God moet tegen die paus zeggen... Nee, niet doen. Dus daarom blijf ik erbij. Ze hebben hun eigen ding gemaakt. Maar als jij je eigen ding maakt... Ik ben niet bang voor dat ding van jou. Maar ik ben wel bang voor spiritualiteit die er is. Maar niet wat mensen met hun handen gaan maken. Of met hun gedachten. En dat zitten onze mensen maar. Ze denken dat ik niet schoor.
1: Ja, maar dat is zo.
0: Ze denken dat
1: men draait alles om, toch? Ze draaien alles om, omdat het de makkelijkste weg is. Van, hey, ze weten dat je intelligent bent of dat je doorhebt. Maar dan zeggen ze van, er is iets niet goed met die meneer of die mevrouw.
0: Ja,
1: maar echte bewijzen hebben ze niet.
0: Ja.
1: Want mensen zeggen, nou, ik heb niks verkeerds gemerkt, hoor, bij die meneer of mevrouw. Hoezo is die niet goed? Dus ze willen gewoon alles omdraaien. En net wat ik zeg, ze werken met allerlei dingen. Maar nu, deze tijd, komt alles aan het licht.
0: Ja.
1: Alles komt naar boven. Ook wat ze willen verbergen, komt naar boven. En de meeste mensen die mogen weten, die zullen meer weten om dat door te geven. Om de openbaringen door te geven. En ik zeg ook van, soms slapen mensen. Hier worden de mensen ook vergiftigd. Via voeding, via drinkwater, via de lucht. Ik zie het vaak, ik ben eigenlijk al jaren mee bezig. Over had ik net met je, die chemtrails. Er wordt gesproeid in de lucht. Hè, met die strepen, die witte strepen. Mm. En die kwam boven, dus ik zie dat allemaal. Maar ik zag het al jaren geleden. Ik heb zelfs een mail gestuurd naar de Tweede Kamer hierover. Maar ze ontkennen het. Maar goed, ze gaan al jaren door. En gisteren was het heel erg. Dus ik stond op en toen dacht ik, er wonen in Nederland 18 miljoen mensen. Zal deze mensen niet, zal het niemand opvallen wat er in de lucht gebeurt. Dat is niet van de vliegtuigen, hoor. Ja. Al die witte strepen en die kruisen. Nu gaan ze kruisen door elkaar. Ook dat zijn symbolen. Mm-hmm. Dus ik heb op een gegeven moment een film gemaakt. Ik zeg van mensen, Nederland, wordt wakker. Kijk naar de lucht. Wat er gaande is. Kijk niet te veel op je telefoon.
0: Daarom hebben ze die telefoon gemaakt, zodat jij niet naar boven kijkt.
1: Zodat je niet naar boven kunt kijken. Maar als je op internet gaat zoeken, Chemtrails, C-H-E-M, Trails, dus chemie.
0: Doe het nog een keer, want die personen, die mensen hebben net hun pen gepakt.
1: Chemtrails, C-H-E-M, Trails, dat betekent, dat is Engels, maar dat betekent chemische sporen. Dus die witte sporen zijn chemisch en er zitten metaaldingen in. Mm-hmm. Ze doen het om de zon te blokkeren. Want anders wordt het te warm, maar dat is ook niet goed. Maar goed, je mag de zon ook niet gaan blokkeren en troep in de lucht sproeien. Want dat is schadelijk. Mensen krijgen daar hartinfarct van, herseninfarct, kanker. Dus allerlei ziektes ontstaan erdoor.
0: Dus niet zij hebben dat gemaakt, want de scheppers hebben dat gemaakt. En dan gaan ze sjoemelen met die.
1: Ja, ze gaan sjoemelen in de lucht met alles.
0: En dat, net wat je zegt, ja. En dan kan het voor ons een soort ziekte mee laten komen.
1: Dat gebeurt al jaren, hè. Mensen worden ziek zonder dat ze weten waarvan.
0: Oké. Okay.
1: En ook mensen die gaan sporten. Heel vaak zijn ze onderweg, krijgen ze beroerte. Mm-hmm. Want dat gebeurt ook. En dus die metaaltjes komen in ons bloed terecht. Mm-hmm. En in onze hersenen. Je kunt ook vergeetachtigheid krijgen, dementie. Dus allemaal mensen kunnen dat gaan opzoeken. En ik zeg, mensen hebben verantwoordelijk over hun eigen leven. Ze kunnen niet denken in hun, van denken van, oh, weet je, standaard antwoord. Ja, ze doen toch wat ze willen. Maar waar is onze kracht? Mm-hmm. Waar is onze kracht? Ze doen wat ze willen. Ze doen toch wat ze willen. Als jij naar de Tweede Kamer gaat met de hele groep en zegt, goh, jullie gaan ons uitleg moeten geven wat er in de lucht allemaal plaatsvindt. Hoe schadelijk is het voor onze gezondheid, voor de kinderen, voor de natuur? Moeten ze met een antwoord komen? Maar als mensen dat niet doen, gaan ze gewoon door.
0: Ja, maar ik denk dat een heleboel mensen weten dat niet. Een
1: heleboel weten, maar als ze het weten, worden ze niet nieuwsgierig. Hmm. Gaan ze niet denken van, oh, wacht even. Goh, goed dat u ons dat gezegd hebt, dat u ons wakker gemaakt of wakker geschud hebt, want ik wist het niet. Maar ik ga er op internet over dat onderzoeken, opzoeken. Wat voor schade het allemaal verricht. Hmm. En waardoor het van komt. En dan op de een of andere manier actie ondernemen. Al is het met een groep of wat dan ook. Want in je eentje kun je niet zoveel bereiken. Alhoewel, ik vind hoor, wat je kunt doen, dingen waarnemen, delen. Zoveel mogelijk delen. Dus dat zijn een van de dingen. En ik heb niet bijgedacht, oh, misschien gaan mensen denken dat ik gek ben als ik zoiets ga doen. Nee. Want het gaat om het belang van onze gezondheid. En je moet ook geen angst hebben. Want ik heb laatst ook een tekst gelezen. Onze voorouders gingen ook strijden voor hun rechten. Voor hun belangen. En ze vroegen zich niet af hoe het gaat eindigen, toch?
0: Nee.
1: Want als ze dat zouden afvragen, dat zouden ze niet doen, toch? Ze hadden gewoon in hun hoofd, wij willen hiervoor strijden. Wij willen voor onze vrijheid strijden. Wij willen opkomen voor onze belangen. En waar het toe gaat leiden, weten we niet. Maar we gaan het doen. Ja. En het is gebeurd.
0: Ik denk dat al die dingen daar zijn gekomen. Zodat jij alleen maar op je telefoon kijkt. En dan zie je niet eens wat boven gebeurt. Kijk, als het mooi donker is, moet je naar boven kijken. En dan zie je bepaalde dingen gewoon.
1: Ja, vliegen. Van die vliegende, weet ik veel.
0: Ja, een heleboel dingen vliegen daar.
1: Ja, klopt.
0: Dat je niet eens meer weet. Hey, komt het vanuit aarde of nee?
1: Ze zijn
0: de aarde is een deel van het geheel. Dus je moet je niet een. Bijvoorbeeld, want we hebben Mars, we hebben al die andere planeten.
1: Ja.
0: Maar dat zijn die planeten die bij ons zijn. Maar er is meer.
1: Er is meer. Er is, er wordt ook heel veel gerommeld, hè?
0: Ja.
1: Door de ruimtevaders. En vroeger had je volle maan. Eén keer in de zoveel tijd, weet ik nog. En nu heb je bijna elke avond zie je een volle maan in de lucht. Denk je van, hoezo? Hoe kan dat? Maar dan weet je gewoon, het is een kunstmaan. Mm-hmm. Of men is gewoon aan het... experimenteren of aan trommelen in het universum.
0: Kijk, een heleboel mensen weten niet. Ik weet alleen niet welke van die planeten, Jupiter of zo, dat er daar ook piramides zijn gebouwd.
1: Mm-hmm.
0: Wie heeft dat dan daar gebouwd? Vroeg ik me eigen af.
1: Precies.
0: Hoe kan dat? Maar ik denk dat onze voorouders... kijk, je hebt twee soorten mensen. De een die kwaadaardige dingen doen.
1: Ja, klopt.
0: En die andere die doen gewoon normale dingen. En zij die normale dingen doen, krijgen meer een informatie.
1: Klopt.
0: Maar die anderen nou, die gewoon met een ander idee dat soort dingen, die krijgen dat
1: die informatie niet.
0: Die krijgen die informatie niet.
1: Klopt.
0: En ik denk dat dit soort dingen wisten die Afrikaanse mensen van vroeger niet die van nu, hoor. Want of ze zitten in Jezus, of ze zitten in een of andere Arabische...
1: Dat is ook de bedoeling, hè? De mens in gevangenis houden.
0: Zijver.
1: Via religie of andere manieren.
0: Ja, terwijl naar boven kijken is heel belangrijk.
1: Is heel belangrijk.
0: En ik denk dat die duivels... dat hebben we bedacht, die telefoon. Want dan zit jij de hele tijd naar beneden kijk je. En je ziet niet eens wat boven jou gebeurt.
1: Echt, hè? Ook op het station, als je aankomt, zeg maar bepaalde tijd. Als mensen van hun werk komen. 80% staat op het station op zijn telefoon te kijken. Als er iets daar gebeurt, ze zien niet eens wie ze naast ze staan. Ze hebben niet eens tijd voor een praatje met de ander. Mm-hmm. Het is gewoon, het is een verslaving, hoor. Het is gewoon, men mag het gewoon een verslaving noemen. Dus dat zeg ik van, als de mensen niks doen en maar blijven kijken op hun telefoon en niet zelf gaan nadenken over de dingen in het leven, dan gaat het zo blijven. Maar ze beseffen niet dat ze verantwoordelijkheid hebben ook naar de kinderen. En ook al heeft men geen kinderen, moet men weten dat men toch een verantwoordelijkheid, de zin van het leven, waarvoor ben ik hier, waarom ben ik hier. En dat heel belangrijk is, dat we allemaal, hoe klein ook het ook is, een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Want anders heeft die andere groep heeft die te veel macht en die blijft die macht behouden. En de mens beseft de kracht niet, beseft zijn of haar kracht niet, ongeacht afkomst of kleuren of wat dan ook. Dus dat is belangrijk eigenlijk, dat we moeten beseffen deze tijd. Je mag in het verleden bezig zijn, want dat is nodig, want het verleden heeft altijd impact op het heden en de toekomst. Maar je moet je ook bezighouden wat er in het heden gebeurt en de ogen niet daarvoor sluiten. Want anders zijn we allemaal verantwoordelijk voor wat er plaatsvindt. En geven we die andere groep alleen maar steeds meer macht. En dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: Mm-hmm. En soms zeggen ze, hey, deze meneer, hun zijn machtig. Ik zeg altijd, de mens is niet machtig. Weet je wie machtig is? De natuur. Kijk wat de natuur in bepaalde landen nu doet. En met overstromingen, met dit, met dat. Gooi dan een atoombom bijvoorbeeld, omdat het regent. Dan zal ik zeggen, gooi een atoombom voor het regen. No? Dus ik hou niet van dat ding dat mensen vinden dat die andere mensen...
1: Maar ik zou je zeggen...
0: Ik hou niet van dat woord.
1: Nee. Maar ik zou je zeggen, we kunnen eigenlijk soms niet eens doorhebben als rampen plaatsvinden of het werkelijk van moeder natuur komt.
0: Mm-hmm.
1: Door die mensen die wapens in handen hebben. Mm-hmm. Ze kunnen maken en breken wat ze willen.
0: Mm-hmm.
1: Als ze een aardbeving willen creëren, kan dat gebeuren. Kunnen ze dat doen? Dus wij weten niet meer als er een aardbeving ergens in het land plaatsvindt.
0: Of dat dat of mensen
1: het
0: zijn.
1: Is, of van moeder
0: ja,
1: en
0: ja, ja, ja, ja.
1: Dus die macht hebben ze wel. Mm. En dat is best wel gevaarlijk.
0: Nou, ik noem het geen maar. Het nou, is een duivelse ding.
1: Ja, het is sowieso duivels. Maar aan de andere kant is het zeg maar een duivelse macht. Ja. Eigenlijk. En dus vandaar dat zij beseffen van... Hey, als een land niet mee wil werken, dan hebben ze dat in de hand. Mm. Een land die niet naar ze wil luisteren, of een president van een land, dan hebben ze hun dingen klaarstaan. Eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is, maar ik zeg, zij gaan op een gegeven moment ook er onderdoor, door hun eigen machines, door hun eigen wapens.
0: Ja, ja, ja.
1: Zal de hele wereld op een gegeven moment vernietigd worden, ook door die robots. We hebben films genoeg gezien over de toekomst waarin robots in feite de vijand van de mens wordt.
0: Mm.
1: En dat de mens niets meer is.
0: Ja, maar de mens maakt die robots.
1: Zij maken de robots, dus in feite zij creëren.
0: Dus die robot gaat hun waarschijnlijk iets gaan doen.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat gaat gebeuren, maar dan is het, net wat ik zeg ook van, ze willen de schepper... Of de scheppers willen ze overtreffen.
0: Ja, dat gaat ze nooit.
1: En zo willen ze toch ook mannen, ja, kinderen laten verwekken.
0: Maar mannen?
1: Dat ook, ja, dat proberen ze ook.
0: Maar mannen hebben geen baarmoeder.
1: Ze gaan steeds verder, toch? Dus, maar ik zeg ook, al die machtigen, die mannen die zich machtig noemen in de wereld, zij moeten niet vergeten dat ze allemaal door een vrouw, een moeder,
0: ja,
1: ter wereld zijn.
0: Ja.
1: Die macht heeft de vrouw.
0: Ja. Dus ik, wat dat betreft, in deze programma komt het altijd in voor.
1: Ja.
0: Dat een... we komen niet uit de billen van onze vaders. We komen uit een vrouw. Dan hoezo ja. ben je vrouw onvriendelijk? Waar kom jij van?
1: Dat is ook nog iets, hè? Je hebt ook mannen die vrouw onvriendelijk
0: ja,
1: zijn.
0: Ja.
1: Niet omdat ze homo's zijn, maar gewoon omdat ze boven de vrouw willen blijven heersen.
0: Ja.
1: En de vrouwen zien als een soort gebruiksvoorwerp.
0: Hey, kijk, hè. Ik wist dat niet. Dat bomen die geen vrucht hebben, zijn mannelijk.
1: Oh.
0: En die bomen die vrucht dragen, zijn vrouwelijke.
1: Okay.
0: Nou, het zegt toch
1: gewoon. Maar dat heb je toch in de natuur ook? Mannen
0: ja.
1: en vrouwen.
0: Ja.
1: Maar ze willen hier alles omdraaien en.
0: Maar het is gekomen toen die Dibri-krachties hier zijn. Want die Dibri-krachties, ze hebben een hekel aan die vrouwen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ze hebben een hekel aan die vrouwen.
1: Ja.
0: En dan zij. Laten de mannen vrouw onvriendelijk zijn.
1: Ja,
0: weet je waar ik ook, want dan hier gaan we afsluiten dan. Weet je wat ik ook niet kan begrijpen? Vrouw, hier in Nederland, hè? Jij en die vrouw, we werken op dezelfde plaats. Dan misschien moet ik 10 kilo daar naartoe brengen en die vrouw ook 10 kilo naar daar toe brengen. Maar ik krijg meer geld dan haar, omdat ze een vrouw is. Wie heeft dat bedacht?
1: En die vrouwen accepteren het gewoon.
0: Ja, maar omdat ze misschien weten ze niet beter.
1: Ze weten het, maar toch, ze blijven. Want ik lees er wel eens niet.
0: Ik vind dat die vrouwen in moeten gaan staken ook.
1: Maar ik zat ook te denken, waarom is er hier ook nooit een vrouwelijke president geweest? Vrouw als president. Ze hebben hier iemand die geen kinderen heeft. Niet dat ik discrimineer, straks komt het op discriminatie. En hij heeft geen kinderen, hij heeft geen vrouw, maar hij gaat het land leiden. En het gaat al jaren zo, in feite. Dus het wil niet zeggen dat hij het niet goed kan doen. Maar ik vind wel van, het is net alsof dat gepusht wordt. En vrouwen die over wijsheid beschikken en iets kunnen bijdragen, die worden gewoon minder gewaardeerd. Dus je merkt het gewoon, bepaalde groepen worden gewoon als minder beschouwd. Ik hou ook niet van het woord minderheden.
0: Maar dat zijn dingen die mensen bedenken.
1: Ja.
0: Het komt niet van de spiritualiteit.
1: Absoluut niet.
0: Of het komt uit de slechte spiritualiteit.
1: Ja.
0: Want die zijn vrouwonvriendelijk. Kijk, al ben je een takroe, een ding. Jij komt uit de moeder.
1: Ja.
0: Je kan misschien een grote... een heleboel mensen heb je vermoord, noem maar op. Maar jij komt uit jouw moeder.
1: Je komt daar kan niks aan veranderd worden.
0: Ja, dat gaat niet veranderen. En nogmaals...
1: En moeders hebben ook een verantwoordelijkheid, hè? Hun kinderen, hun zonen goed op te voeden.
0: Ja, ja.
1: Want
0: ja.
1: Een kind ontwikkelt zich, mannen ontwikkelen zich. Soms ligt het aan de karakter, maar ligt het soms ook aan de opvoeding.
0: Kijk, sommige culturen, ik ga geen namen noemen... Die leren hun eigen kind, en merendeels die jongens leren ze dat... Dat hun moeder niks is. De vader is iets. En dan denk ik bij mezelf, meneer... Kom jouw kind uit de achterkant van jou?
1: Maar dat is de moeder die voor het kind zorgt, hè?
0: Die
1: alles zorg neemt als die klein is.
0: Ja.
1: En dan ga je tegen het kind zeggen... En diezelfde kind, datzelfde kind, als die zoon is... Gaat die over de moeder heersen. Van vrouwen zijn stellen niet veel voor. Dan denk ik van dat...
0: Weet je, de mensen die dat hebben bedacht... voor mij zijn het gewoon duivels. Want hoe kan je dat gaan leren aan mensen... terwijl het is gewoon 100 miljoen % dat je komt uit een vrouw.
1: Ja.
0: En je hebt, net wat ik zei, je hebt bomen... die vruchten dragen, zijn vrouwelijke bomen. Mm. Dat zeg je genoeg, toch?
1: En moeder aarde...
0: En we zeggen moeder aarde, we zeggen nooit vader aarde.
1: Nee toch, maar soms gaan ze zeggen, ja, mijn vaderland.
0: En vaderland, ja. We gaan stoppen.
1: Ja.
0: Brada en Aziza, alhoewel, groet eerst.
1: Ja, luisteraars, de groeten aan u. Een fijne avond verder geweest. Mijn naam is Jo. Niet dat ik het misschien vergeten dat aan het begin te zeggen. En we hebben heel veel thema's. Besproken en ik wens u verder een hele mooie avond en tot de volgende keer zou ik zeggen.
0: Ja. Ook een tangita kute kute voor Arki Bakaira Bradangasisa en mijn breedte Eva San kon buna uno na osose en als aan samen liep na bakaji uno een gogolen voor sani voor spiritualiteit. Want alles draait om spiritualiteit.
1: Zo deze tijd.
0: Ja, dus not ik denk aan vanzelfsprekend, maar go luku denk aan dat die. Want alle denk aan sami be karikba, demouna de, yorka de, bakuru de, om eens voor de entiteit dat de, jum saptak denk aan dat de. Zodat ik ook dat ki, wankons do inisking, dan denk je dat ik was aan de klok en noem maar op. Maar nu, if you know sabi, dan kan je heel liever naar een soort entiteit zijn in Justi. Je weet het niet eens. Hij hoort daar niet thuis.
1: Hij hoort dat bij sommige mensen. Hij weet het ook niet.
0: Ja, ze weten het niet.
1: En het, ze leven zuiver, maar er zijn zoveel waarde over.
0: Ja. En het kan je ook kwaaie dingen laten doen. Ja. Dat je doet een kwaaie dingen. Dat zie ik met mijn ogen.
1: Jaloezie.
0: Maar dus met mijn ogen zie ik dat jij duivelse dingen doet. Maar ik zie niet dat er iets in jouw lichaam zit. En die doet dat, die dingen. Maar ik zie jou, dus ik zou altijd jou de schuld geven.
1: Dat is het toch?
0: Terwijl niet jij het bent. Is dat ding die in je lichaam is gegaan. En dat via jouw lichaam die dingen doet.
1: Ja. Maar ja, daarom zeg ik ook, cultuurdingen moet mij ook heel voorzichtig mee zijn. Ik zeg van, wees bewust van dat alles wat u het verkeerde met de ander doet, dat terugslaat. Leef zuiver. En hoe zuiverder u leeft, hoe meer informatie u kunt krijgen. En hoe dankbaar u ook voor het leven kunt zijn. Mm-hmm. En we weten allemaal, voor iedereen, niemand is onsterfelijk in dit leven. We zullen ons allemaal moeten verantwoorden.
0: Ja,
1: ooit, daar geloof ik in.
0: De mensen moeten, even wil ik dit erbij zeggen. Die mensen moeten weten dat in het hiernamaals ga je door, hè. Dus dood is gewoon dat je geen lichaam meer hebt. Maar je hebt je kraal en je kraal, die moet je scholing geven. Zodat wanneer die in het hiernamaals komt, dat die genoeg dingen weet. Maar net wat je zegt, om mensen soort zijn kon dan telefoon zijn die... Maar mensen die denken daar niet...
1: Beïnvloeding.
0: Ja. En helemaal even gewoon door in den bribistructuurus aan de no. Nou, je gaat een verdwaalde jorka zijn, kan ik je zeggen, hoor. Want je gaat mooi naar boven. Maar je denkt, waar moet ik naartoe gaan? Maar Brengas is, ik zou zeggen, tot een volgende keer.
1: Ja, je kunt er veel meer over zeggen. Maar in ieder geval, ik hoop dat het verder een goede uitzending was. Er is veel ter sprake gekomen.
0: Leerrijk. Ik denk tussen nu en als ik thuis kom, dan krijg ik altijd telefoontjes, hoor. En dat vertellen die mensen die mij bellen, die beoordelen. En nou, het was goed, hoor. Anderen kunnen ook zeggen, dat stukje daar vond ik niks. Ik zeg alle,
1: de meningen.
0: Je mag je mening geven.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En de een zal jou meer begrijpen.
0: Anderen kunnen ook zeggen, dat stukje daar vond ik niks. Ik zeg alle,
1: de meningen.
0: Je mag je mening geven.
1: Ja, tuurlijk.

Entra voor ouders voor nu met allemaal de nangouno, zodat we wakawan krompasi, maar we lopen gewoon zoals hoe het moet.

0: So Dave, what was that feedback, huh?
1: Okay.
0: Sounds like
1: are you

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op radio.
1: Bij Radio Salto.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

lucht. Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

for everyone, from everywhere, every time.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether. Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.